0: In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement.
2: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra.
8: In Hogeveen,
9: wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
10: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
10: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
12: Kurk 24.
11: Kurk24.nl.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Radio Drenthe.
13: De boer op.

0: 1970 was dat Creedence Clearwater Revival en Who Stopped the Rain.
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 22e augustus. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe, De Boer op. Waar je natuurlijk ook zelf een bijdrage kunt leveren. En dat doet steeds meer mensen. Gewoon even een mailtje sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En wij maken het allemaal dik en helder. Nou, was het al vandaag allemaal bestil. Het is de Drentse Muldendag. En ook nog een keer de Drentse Heidedagen. Er zijn stukken wat marken. We gaan dus even een theater in. En dat wel in het komende seizoen. En er is nog een vliegerfestival. En al wat niet meer is. En natuurlijk ook de mooiste muziek die voorbij komt. Je bent de Dire Straits en The Walk of Life.

0: Vandaag is het de jaarlijkse Drentse Muldendag, waarbij de meeste mulden in onze provincie hun deuren open voor het publiek. En Marita die sprak daar afgelopen week over met een van de organisatie.
1: De wind die is wel cruciaal voor jullie, hè, bij de molen.
2: Als we draaiende molen willen laten zien, ja, dan hebben we wind nodig.
1: Ja.
2: Dat klopt.
1: En heb je al enig idee hoe dat ervoor staat zaterdag? Wat zijn de voorspellingen?
2: Ja, ik heb het niet exact bekeken, maar ik denk dat het wel goed komt. Het is niet meer zo warm en windloos zoals een paar weken geleden.
1: Ja.
2: Dus ik ga ervan uit dat we bij de meeste molens die open zijn zaterdag de wieken ook kunnen laten draaien en kunnen malen.
1: Ja, dat zou een mooi gezicht zijn. 38 molens hebben we in Drenthe.
2: Klopt.
1: Is dat veel of is dat weinig?
2: Ja, het is wat we nog over hebben. Hè. In het verleden hebben we natuurlijk veel meer molens gestaan.
1: Ja.
2: Maar we hebben zeg maar, nog 35 molens die je zou kunnen bekijken. En een aantal tjaskers, dat zijn kleine poldermolentjes, daar kun je niet eens in.
1: Mm-hmm.
2: Maar in totaal hebben we nog 35 zeg maar, de molens die je wel kent hè, in het landschap.
1: Ja.
2: En daarvan zijn komende zaterdag, het is elke vierde zaterdag van augustus, hebben we de Drentse Molendag. Zijn er een stuk of zeg maar, tussen de 25 en 30 zijn er geopend voor publiek.
1: Ja. En hebben jullie ook een website waar je dan kunt kijken welke molens allemaal open zijn?
2: Ja, de website van de Drentse Molenstichting, molensindrenthe.nl. Daar staat een overzicht van de molens en welke geopend zijn en welke niet geopend zijn. Er zijn ook een aantal, ja, die zijn niet open voor het publiek. Bijvoorbeeld omdat ze nu gerestaureerd worden of omdat ze niet in een goede staat zijn om te bezoeken.
1: Ja.
2: Maar verder, de meeste molens zijn dus echt geopend. En daar heb je een hele grote variatie aan activiteiten waar je naartoe kunt gaan.
1: Ja, want wat kun je zo al gaan bekijken? Wat zijn de diverse activiteiten?
2: Nou ja, vanzelfsprekend, hè, de rondleidingen. Hè, waarbij je dus het verhaal krijgt van de historie, de techniek, het ambacht van de molen. Demonstraties, hè, of het nou het malen is. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de olieslagmolen in Wolfsticht in Rodewolde. Waar je kunt zien hoe ze olie uit lijnzaad halen. Ja, dat is een heel andere techniek dan het malen van graan. Er zijn activiteiten eromheen, exposities. De Hoop in Sleen heeft bijvoorbeeld een expositie van schilderijen. Er worden films af en toe vertoond. Bij onze molen in Zuid-Holde, de Meulen van Wassend, wordt de film van de restauratie van de molen vertoond. Bij de Heidebloem in Erica wordt vertoond hoe molenstenen gemaakt worden in de Eifel. Jan Pol in Dalen heeft een mooie boeldag en een antiekmarkt eromheen georganiseerd. Met andere woorden.
1: Genoeg.
2: Een grote variatie
1: ja.
2: Hè, is aantrekkelijk om
1: absoluut.
2: De molens te komen bekijken.
1: Ja.
2: Niet alleen je eigen gemeente, maar vanzelfsprekend ook juist in een gemeente wat verder weg. Dat overzicht van wat er allemaal is, dat kun je op molensindrenthe.nl kun je dat vinden.
0: Nou, welke molens er dus allemaal tijdens deze dag open zijn en wat er op die verschillende locaties te beleven is, dat kun je vinden op de website van de Drentse Molenstichting. molensindrenthe.nl. Eerst even de mulden naar je keuze selecteren en klik vervolgens op de link naar de betreffende mulden voor meer informatie.

0: Lane was dat van The Beatles.
1: Theatertijd.
2: Theatertijd.
0: En ook wekelijks duiken we even theater in. En dan met name even naar het komende seizoen. Wat natuurlijk alweer bij de diverse theaters in de agenda staat. En vandaag doen we dat even met Tangerine. Running in the Family nummer 2. Nou, na het succes van de eerste theatershow Running in the Family speelden de broers Sander en Arnold Brinks afgelopen seizoen deel 2 in het tamboer. Want de wereld van de muzikale broers en zussen, hun klassieke nummers en boeiende verhalen, en dat smaakte Tangerine eigenlijk wel naar meer. En omdat de voorstelling zo'n succes was, konden ze dus terug met deel 2. Nou, 2024 viel de tweeling positief op in het televisieprogramma Beste Zangers. Dat door hun muzikaliteit, maar ook door de humor, niet zelden veroorzaakt door hun eigenwijze karakters. Inmiddels hebben ze ieders hart veroverd en een theaterconcert belooft een show vol met nostalgie en verrassing te worden, met interpretaties van nummers van de Bee Gees, Venice, The Osmonds en Van Halen. Het heeft allemaal met breus te maken, dat hoor je wel. En daarnaast zingen ze ook nog een keer hun eigen songs en dat ontstaan vanuit een unieke broederband. Running in the Family, deel 2, is een topavond vol met muzikale verbroedering. Je kunt je zus, broer of welke bro dan ook metnemen. 23 oktober op een vrijdag aanstaande en dat wel in de Tamboer in Hoogeveen. En dit is Tangerine, in dit geval samen met Venice, ook een familieband. Dit is By Your Side. Oh.

0: is van mij.
1: Het was in 1981 de eerste hit voor Doe Maar hier in Nederland. Sinds een dag of twee, oftewel 32 jaar.
2: Op stap in Drenthe.
1: Nou, hebben we net al even over de Molendag. Die is natuurlijk vandaag, maar er wordt deze dag nog stilstaan bij wat anders typisch Drents. Namelijk de Drentse Heidedagen. En bijvoorbeeld kun je dan morgen terecht op het mooie Balloerveld. Nou, beleef dit bijzondere heidelandschap tijdens een mooie wandeling met de schaapskudde en ontdek ook de verhalen achter de natuur, de cultuurhistorie en het beheer van dit unieke gebied. Nou, ga met de vroege ochtend- of avondwandeling over het Balloerveld en dat met oud-boswachter Kees van Son en zien schaapskudde natuurlijk die er ook nog steeds rondloopt. En onderweg vertelt Kees over geschiedenis van het landschap, de natuur en de bijzondere rol die de schaapskudde speelt in het behoud van de heide. Het aantal deelnemers is wel beperkt, dus inschrijven dat kun je doen door een mailtje te sturen naar schaapskuddeballowerveld@gmail.com. En in de middag verzorgt hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek ook nog een keer een boeiende lezing over het landschap en de geschiedenis van Drenthe. Een mooie interessante verdieping voor iedereen die meer wil weten over de oorsprong en de ontwikkeling van het gebied. Ook daarvoor geldt hetzelfde. Een aantal deelnemers is beperkt en ook inschrijving kun je weer via datzelfde mailadres doen. schaapskuddeballowerveld@gmail.com. En dan ook nog om 11 uur begint een mooie heidemarkt en ook een feestelijke afsluiting. En dat allemaal op de parkeerplek Knooppunt Ballo. En dat via de Rammeringenweg. Nou, een mooie producten kun je ontdekken. Ontmoet betrokken organisaties en geniet ook van de sfeer rondom de Drentse heide. Kom bij voorkeur met de fiets naar de Schaapskooi. Auto's die kunnen wel gewoon parkeerd aan de Lintstukweg in Ballo. En vanaf daar kun je naar de Schaapskooi wandelen of gebruik maken van de trekkertram die er rondrijdt. En ik zei het al even, een feestelijke afsluiting die kun je om 3:30 verwachten. Daarmee kun je een stukje metlopen met de schaapskudde vanaf de Rammeringenweg naar de Schaapskooi. Een mooie dag vol met natuur, historie, ontmoeting en ook eeuwenoude tradities van de Drentse schaapskudden. Het evenement maakt deel uit van de Drentse Heidedagen. Een hele week hebben we die al gehad, vol met activiteiten rondom die Drentse heide, die op dit moment natuurlijk ook mooi in bluis ziet. Schaapskudden, herders en unieke cultuurhistorische landschap van Drenthe kun je er allemaal kijken. Ga even naar de website drentschaapskudde.info. En dat slash met een Drentse Heidedagen erachteraan vermeld. Daar kun je dus allemaal terecht vanaf morgen.

0: 1978 was dat 10cc en Dreadlock Holiday.
1: De agenda.
0: Nou, ik kreeg natuurlijk altijd wel eens mailtjes binnen. En die komt er binnen op agenda@rtvdrenthe.nl. En ik kreeg er ook een afgelopen week van Ben van den Berg. En die zegt: mooi Wim, voor aankomend weekend een mooi evenement om op te nemen in de agenda. Kunstweekend, en dat met 17 kunstpunten en wel 52 kunstenaars. Het is wel net over de grens met Drenthe, maar er is tegenwoordig geen beperking. Dat klopt inderdaad hoor. Vandaag en morgen van 11 tot 5 uur staat de deuren open van 17 kunstpunten en bent kunstenaars aanwezig. En dat allemaal in de omgeving van Ommen. Nou, speciaal onder aandacht kunstpunt 5 met Recycled Art. Het bent functionele 3D-creaties met een lichtbron en een verhaal. En die vind je in de Rijgenstraat nummer 22 daar. Een overzicht van de tentoonstelling waar alle deelnemers een kunstwerk hebben. Dat is de Mulende Konijnenbelt en die vind je de Zwolseweg in Om. En voor elk kunstpunt is er ook nog een keer een fietsroute en een flyer van de kunstpunten aanwezig. Dus daar kun je allemaal terecht vandaag en morgen in Ommen.

0: Michael McDonald was dat en Sweet Freedom.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, de herfst die zit natuurlijk een beetje aan te komen, maar dat wil niet zeggen dat je er niet lekker op uit kunt gaan. Bijvoorbeeld een markt in Urvelte, en dat wel voor een hele gezellige markt. En die vind je daar op de Brink. Die begint morgen vroeg om 10 uur en duurt tot 4 uur morgenmiddag. En anders kun je morgen ook nog terecht in Eekst, want dan is het weer zover. Een gezellige jaarmarkt die keert weer terug. En dit jaar wordt de braderie gecombineerd met een levendige vloermarkt. Nou, slingeren door de sfeervolle straatjes van Eekst zullen de enthousiaste kooplieden hun waren aanbieden aan de bezoekers. Van unieke snuisterijen en dat tot heerlijke lekkernijden. Voor elk wat wils dus. Een organisatie die hoopt inmiddels alweer op zo'n 10.000 bezoekers. Aldoor die samen kunnen genieten van een mooie bruisende dag. Vol met gezelligheid, lokale producten en ook met verrassende vondsten. Zet in je agenda, kom gewoon gezellig langs morgen in Eekst. De jaarmarkt die wordt weer het hoogtepunt van het zomerfeest. Begint ook morgen vroeg om 10 uur en ook daar duurt het tot 4 uur morgenmiddag. En dan kun je nog in Emmen terecht voor het Vliegenfestival. Daar ben ze gisteren al met begun, maar ook vandaag en morgen gaat ze daar gezellig met deur. Het is een 3-daags evenement voor jong en oud. Kom en bewonder al het moois wat er deze dagen door te zien is in de lucht en ook op de grond. En in de avonduren worden de objecten ook nog een keer verlicht tentoonsteld, waardoor er een mooie verlochte route en een mystieke sfeer ontstiet. Nou, uiteraard zijn ook de verlichte vliegers die daar worden opladen. Vliegenfestival dat vindt plaats bij de Grote Rietplas in Emmen, aan de Grote Rietplas nummer 1 al daar. En informatie kun je vinden op www.vliegerfestivalemmen.nl. Het begint dan met om 10 uur, het duurt tot 12 uur vanavond. En daarnaast kun je de morgen nog terecht en het begint ook om 10 uur. En dan is het op 6 uur 's middags aflopen. Dit is Michael Bublé op Radio Drenthe en Everything.

Weer wat einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en we nemen jouw activiteit met in ons programma. Straks veel plezier met de mensen van Hemeltiet. Tot slot is hier ABBA en The Winner Takes It All. Mooi weekend. Mooi.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
7: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Hemeltiet.
5: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: luisteren en mooi dat je weer luistert naar Hemeltiet van zaterdag 22 augustus. Vandaag gaan we bellen met Anja Tingen, want zij heeft muzikaal nieuws voor ons. En we roepen jullie hulp weer in voor nieuwe Hemeltips.
1: Ja, ik roep een muk muziek hier. Vliegen of muk?
0: Ik denk muk.
1: Ik denk toch. Ja, maar dat is in de reis wel raar. Dus...
0: Neefjes.
1: Ja, dat ben ik eigenlijk ook. Goed. We hebben straks natuurlijk ook weer de belrondes, de approndes, een piraanknijter en een Duitse schaarplatte. En een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, maar eerst is het tijd voor het regionale nieuws.
2: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. 6 provincies, waaronder Drenthe, gaan samenwerken om meer goederenvervoer over water en spoor mogelijk te maken. Nu gaat ruim 80% van het goederenvervoer over de weg. Met de zogenoemde Corridor Noordoost willen de provincies drukke routes ontlasten en gebruik maken van Europese subsidies. Ook havens en terminals, zoals die in Meppel en Coevorde, moeten daarvan profiteren. De provincies verwachten bovendien kansen voor de regionale economie. Een auto is vanochtend tegen een boom gebotst in Emmen. De hulpdiensten waren snel aanwezig om 2 inzittenden te controleren. Zij zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het incident kon gebeuren is niet bekend. De dierentuin in Emmen ontvangt binnenkort 16 komorenvleerhonden. De komst van de bijzondere en bedreigde diersoort is onderdeel van een Europees programma. Europese dierentuinen proberen samen het aantal vleerhonden te laten stijgen. Nu zijn er nog zo'n 1500 in het wild. De dieren komen op korte termijn aan in Emmen. De exacte datum is nog niet bekend. In Eelde is gisteravond iemand gewond geraakt bij een botsing waarbij 2 auto's en een fietser betrokken waren. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hoppenkampsweg en de Drift. Een van de auto's kwam tegen een houten hek tot stilstand. De fietser belandde in een greppel. Beide auto's raakten fors beschadigd. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. FC Emmen heeft zijn 3e wedstrijd van het seizoen gewonnen. Door een 3-1 overwinning tegen Jong AZ bleven de punten in de Oude Meerdijk. Met 9 punten uit 3 wedstrijden blijven de Emmenaren voorlopig lijstaanvoerder. Volgend weekend wacht de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: En daarvoor gaan we naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arm.
1: Gelukkig is de slimste dreugde voorbij, Gert.
3: Ja, de natuur heeft in ieder geval een verlichting. Zo kunnen we dat wel samenvatten,
1: ja,
3: denk ik.
1: Ja, precies. Het is nog wat dreug in de ondergrond, maar toch.
3: Ja, zeker. Maar kostbaar water is te gevallen. Zo'n globaal, sinds we de laatste keer elkaar bespreken, sinds vorige week zaterdag, is er zo tussen de 20 en 30 mm gevallen.
1: Ja.
3: KNMI-station Hogeveen zit er precies tussenin met 25 mm. In de afgelopen uren, dat wil zeggen sinds middernacht, of eigenlijk sinds gistermiddag denk ik, zo, de Wijk 2.2, Nieuw-Buinen 6.2, Coevorden 4.8, Eerste Ekloerenmond 9.6, Diever daarentegen 0,4 en Wijster 0,2. En dat is precies wat we de laatste dagen hebben gezien. Sommige plekken gingen met een flinke bak water. Een paar kilometer verderop is het weer een stuk rustiger. En dat is min of meer ook wel een beeld voor vandaag. Want vandaag zijn er stapelwolken, ook af en toe zon. De wolken overheersen wel. Frisse lucht, een noordwestenwind met maximaal 19. Misschien het zuidoosten nog plaatselijk 20 graden. En verspreid over de provincie vallen een paar buien. Het zijn er niet veel. Ze zijn ook niet meer zo actief. Ik denk ook niet meer dat er onweer op zit. Sterker nog, in de middag komt het wel eens een stuk droger geworden. Maar verspreid over de provincie dus nog een paar buien. Dus ja, vrij fris voor de tijd van het jaar.
1: Ja, maar er komt hoge druk weer aan, heb ik begrepen, Gert.
3: Ja, een nieuw hoge drukgebied. Ten westen van Ierland ligt hij nu ruim. Ten westen van Ierland wordt hij nou in de stijgers gezet. En hij gaat zijn hoofdkwartier verplaatsen naar de Noordzee. Dan kan je maandag aan. Nou, dan gaan we merken. Vanavond en vannacht lokale bui. Op veel plaatsen blijft het denk ik wel droog. De minimumtemperatuur 10 graden. Op sommige plekken wat bomen, maar de ondergrens ligt rond de 10 graden. En men overdag opnieuw die stapelwolken. Een enkele lichte bui. Ik denk op veel plaatsen dat het ook wat droog blijft. Een enkele lichte bui. Maar men is die atmosfeer zo dat die stapel ook wat meer gaan uitspreiden. Dus daar kan de zon wat moeite mee krijgen. Maar maandag en dinsdag dus dat hoge drukgebied. En men dus zo'n 19 graden gemiddeld. Maar maandag met weinig wind. Zon, ook stapelwolk, maar zeker in de middag denk ik dat het tamelijk zonnig gaat worden. Met temperaturen zo'n 22 tot 23 graden. En dinsdag kan er nog wel bij, met tamelijk zonnig weer. En dan een oostenwind. En we dan toch regionaal denk ik wel die 25 graden te pakken. En dan praten we over zomerse temperaturen.
1: Ja, om toch nog weer. Wij willen maar niet wieken, hè?
3: Hij wil maar die wikken. Ik heb weer terug. En kijk je bijvoorbeeld naar de woensdag en donderdag, dan probeert er een depressie vanuit het zuidwesten weer dichterbij te komen. Dat betekent, denk ik, woensdag en donderdag nog een beetje onzeker. Maar woensdag en donderdag zeker nog ruimte voor de zon. Maar ook bewolking die er weer wat binnen gaat komen. Langzaam maar zeker een toenemende kans op een paar regen- en onweersbuien. Maar niet hoeft niet raar stand te kijken als alles een beetje goed uitvalt, dat het gewoon warm blijft met in ieder geval op woensdag en donderdag temperatuur tussen de 25 en 27 graden.
1: Tja. Hier, de spring alleen is
3: het zwembad. Dat geluid hoort erbij en dat wordt een stuk benauwd tegen die tijd. Dat vochtige, plakkige geweer. Maar ja, Dan zit je echt op woensdag en donderdag.
1: Ja, ik dacht altijd aan, maar nee, nog niet helemaal.
3: Nee. Nou, ik wil niet blij maken, maar er binnen septembermaanden west waar het gewoon 30 graden is.
1: Ja,
3: dus alles is nog mogelijk.
1: Dan komt er nog zo'n old wiem zomer die achteraan.
3: Je weet maar nooit. Zeker dit jaar niet.
1: Heb voerman, dankjewel.
3: Jo, oké.
1: En tot zover de weersverwachting en de nijsbrugging. Meer nijs kun je altijd vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.
3: Beste.

0: Robert Palmer die zong The Best of Both Worlds. Het is 17 minuten over 9 en inschakeld. Welkom bij Hemeltiet.
1: Ja, de eerste schoolweek zit er weer op.
0: Ja, je hebt alweer een week voor de klas nog.
1: Ja, de kop is er weer af.
0: Hoe je dat bevalt?
1: Ja, heel goed.
0: Jawel?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En leuk groepie?
1: Ja, leuk groepie. Mooi. Ik heb dezelfde kinderen als vorig jaar.
0: Oh.
1: Alleen is er wat uit en er zijn een paar nee kindjes bij je. Want ik heb groep 1 en 2.
0: Groep 1 en 2,
1: ja.
0: Hè?
1: En 2 is naar 3 gaan. En 1 is overbleven. Ja. En door is dan wat van naar 2 gaan, zeg maar. En waarin 1 bleef, die nog maar net op school waren.
0: En een paar nieuwe kinderen
1: erbij.
0: Oh ja.
1: Ja, ik begin met een klein clubje en dan stroomt dat steeds voller naarmate het schooljaar vordert, zeg maar.
0: Ja. Maar mooi, het weet dus.
1: Ah ja, fantastisch, joh.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ja,
1: ja, alle groepen met zijn charme, trouwens. En zijn charme.
0: Ja. Maar ik ben nog zo in ontwikkeling. Hè.
1: Die
0: nog jong en lekker opgevangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Basisdingen leren.
1: Ja, joh.
0: Ja,
1: ja, ja, echt mooi, hè?
0: Is een vierjarige al wat wie er als de ander ook, dat is ook normaal.
1: Ja, dat is wel zo, want nou ja, als kinderen dan 4 worden, dan mengen ze bij ons in scholen. Ja. En van de fun gaan ze al in metdraaien. Maar er zit heel veel verschil tussen het ene kleurte die het andere kleurte.
0: Ja. Ja. Maar als je dan over 10 jaar bijvoorbeeld weer ziet en dan is die ontwikkeling al lang weer geliekt.
1: Ja, joh.
0: Dat is net
1: maar dat zie je in een schooljaar al, hè?
0: Ja, hoor, zo. Ja,
1: dat het al heel erg...
0: Ja,
1: heel erg... Dat kinderen zich heel erg ontwikkelen. Want die kinderen wat eerst groep 1 waren en die nu groep 2 ben...
0: Ja.
1: Nou, dat ben ook echt groep 2 kinderen nou.
0: Ja, ja.
1: Die kunnen nou veel meer en die weten nou precies hoe het allemaal werkt. En...
0: Ja, maar de ene is het einde van groep 2 helemaal nog heel speels en is er helemaal nog niet aan toe om te leren lezen en rekenen en dat soort flauwekul. Die moet nog speulen en de andere die kan al lezen.
1: Precies, die is er echt aan toe om naar groep 3 te gaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Met lopen net zo, de ene kind lab al voordat een jaar is en de andere pas als een anderhalf is.
1: Ja.
0: Dus ja, en uiteindelijk...
1: Ja, het is ook eigenlijk wel gek om daar in een onderwijssysteem te proppen, hè, van schooljaar.
0: Ja, dat wou ik er helemaal maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk moest dat anders. Ja. Maar ja, hoe dan? Ja, dat is weer een discussie.
0: Het is een periode geweest dat kinderen allemaal al heel vroeg test moesten worden en zo. En dan ben je gelukkig weer op teruggekomen.
1: Ja.
0: Want alles moet natuurlijk controleerbaar wezen en zo, wat er dan dacht. Terwijl je dat vaak op een beetje op. Ja, je kunt niet meer gewoon op je gevoel afgaan, maar dat is niet te controleren.
1: Nee, dat moet wel, maar goed, doe maar.
0: Goed. Dit was even mijn pleidooi.
1: voor het onderwijs.
0: Onderwijs en vooral voor onderwijs aan de kinderen van groep 1 en 2.
1: Ja, maar mooie eerste week gehad.
0: Mooi, gelukkig.
1: Ja. Ja.
0: Mooi weer. Het was niet zo heel warm.
1: Nee, dat was goed om weer te starten, omdat het geen 35 graden was.
0: Nee.
1: De regenbuien is dan altijd wel jammer, want dan kun je niet in buiten. Ah, we hebben, ondanks de regen hebben ze ook wel in buiten in de hand.
0: Ah, ja, ja.
1: Met je kinderen die spullen, maar als het niet stort regent, maar gewoon een beetje miesert. Nou, dan kun je lekker buiten spullen.
0: Ja, ja, meestal heb je er vaak meer last van dat je binnen zit. Dat je denkt van, ik ga maar niet in buiten. En als je buiten binnen valt dat bijna altijd mee.
1: Maar ja, ze moeten nog rennen, springen, frisse lucht hebben.
0: Oh,
1: heerlijk toch?
0: Dat is heel belangrijk.
1: Ja, maar ja, dat is voor jou dus niet meer, hè?
0: Nee. Nee, we zitten niet meer in het onderwijs. Nee, maar toch...
1: Ja, je neemt nog wel van vakantie tot vakantie.
0: Ja, dat gevoel heeft wel.
1: Het zit nog in je ritme.
0: Ja, mijn vrouw die is natuurlijk voor het eerst dat hij niet de schoolhuif naar de zomervakantie.
1: Ja.
0: Maar die is sinds in januari is die dan met pensioen. Maar die kwam nog van al leerling tegen zo in hem van een week. En dan, ja, dan is hij toch wel even weer...
1: Maar dat snap ik. Dat is ook nog zo vers.
0: Ja, jong.
1: Ja.
0: Je heeft ook 44 uur over de klas staan. Dat wist je maar zo niet goed.
1: Nee.
0: Het zit zo in je systeem.
1: Ja.
0: Ja. En het blijft gewoon natuurlijk een wereld waar je interesse in de roet giet.
1: Ja, dat is zo. Anders had het vaak niet keus nooit.
0: Dat is
1: zo.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: Ja.
0: Nou ja.
2: En ook als het thuis mooi verder gaan met leschema.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, tuurlijk verder gaan we les.
2: Jou nog een beetje bijschaven.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, hoor.
1: Handen wassen na het plassen, harmpje.
0: Dat heb je nu gezegd. Oh ja. Daar heb ik al eens liedje over gemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja. Die zing ik altijd met de kinderen.
0: Ja, joh.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, die heb jij gemaakt in coronatijd.
0: Ja.
1: Na het werken of het plassen, altijd moet je handen wassen.
0: Ja.
1: Je weet hem zelf niet meer, hè?
0: Ik ben weer verheugd, hoe was hij ook alweer? Ik heb nog wat meer liedjes gemaakt. Dus
1: precies. Ja. Maar deze is bij ons nog heel actief.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Ja.
0: Mooi, hou hem
1: erin. Ze wordt nog steeds gebruikt. Ah, nou, het werk moest ze niet allemaal meer de handen te wassen. Dat was toen wel zo. In coronatijd, als we dan gingen eten, moesten we hele rij voor de wasbak.
0: Oh ja.
1: Eerst dan wassen en dan pas eten.
0: Ja.
1: Oh, dan ben we weer van afstapt. Moet een beetje weerstand opbouwen.
0: Ah, dat is ook goed.
1: Ja, toch?

0: vind Ilse de Lange sowieso something good.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Prachtig.
1: En ook al heel lang, hè?
0: Al heel lang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij ook nog wel heel lang in het vak blijft.
0: Nou, dat hoop ik ook. Ja.
1: Ilse Ach ja, nee. Die woordspeling had ik nog niet bedacht.
2: Ja. Ja, maar ik had de microfoon niet open, maar ik zei de Lang.
1: Ja, ja nee, dat weet ik.
2: Ja.
1: Maar ik, ja, nee, nou, al heel lang. Ja, Ilse de Lange. Ja.
0: Je hebt de telefoonlijn ook los. En onze eerste beller is een hele trouwe beller. En dat is hier al Jorn. Gerrit Suveert uit Koeven. Gerrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: Hamdiek. Jazeker, Gerrit.
3: En Leonie.
0: En Leonie zit naast mij. En Martin
1: Mooi,
0: zit
1: Gerrit.
3: En Martin ook.
0: En
3: Martin
0: ook.
3: Ik ben ondergestaan voor de campingweek. En daar heb ik ook een zoenplaats gehad. Een zoenplaats met mijn ouders.
0: Oh ja? Een seizoenplaats?
3: Ja, gehad. Ik ging altijd met mijn ouders naar om me toe. En daar staan een grote openluchttheater. En een kleine openluchttheater. En een grote uikentoren.
0: Ja, dat klopt. In de uitkijktoren zit een beetje in het bos, hè? Aan de rand van Ommen.
3: Ja, in het bos.
0: Ja, ja, daar ben ik ook wel eens.
3: Dat hebben we gedaan. Dat zit echt een heel ook dit jaar al erop.
0: Oh ja, ja.
2: Ja, dat is ja, een theater en, ook, hè?
3: Kun je ook de Heurhuis nog een keer draaien?
0: Oh ja, leuk. Maar dan moet je hem opzoeken. Je zit erg diep in de archieven, zit hij, Gerrit.
3: Maar kun je een keer doen voor mij een keer?
0: Ja, hoor.
3: Want sommige mensen die willen graag de Heurhuis nog een keer horen.
0: Ja, de Heurhuis, dat was een orkest, speelde je pap vroeger in, hè?
3: Ja, en er zijn sommige mensen die Belgisch gespeeld, die wil graag een keer weer horen een keer.
0: Ja. Nou, dan moeten we dat eens in een keer weer organiseren.
3: Ja?
0: Vroeger waren de Heurjagers ook het huisorkest van het Old Volk. Als die,
3: ja.
0: Als die toneeluitvoering zaten, dan speelden de Heurjagers ja. altijd vooraf ja. en in de pauze. Was altijd wel gezellig.
3: Ja.
0: Maar gaat dat even opzoeken, Gerrit.
3: Oké, doe Martin de groeten van mij. Iedereen, Goldenko, iedereen de groeten. Voor iedereen, voor ziek en gezonden.
0: Hartstikke mooi.
3: Prettige dag nog, jullie.
0: Insgelijks, Gerrit Suveert, bedankt.
1: Mm-hmm. Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
4: Met mij?
1: Ja, met wie spreken wij?
4: Met Jenny Kelvin.
1: Ik hoor mezelf terug, Jenny.
4: Ja?
1: Oh, nou niet meer. Ja, wel een beetje.

0: Dat weet ik niet, maar dat was
1: een
0: leeg
1: station.
2: Nijigheid.
1: Nijigheid, zeg maar.
0: Ja. Van jullie dan, want ik heb niks neus.
3: Nee, je telefoon of zo.
0: Ja.
1: Nee, hij had een poosie.
0: Ja, ik had een poosie, ja.
3: Zeg het eens, Jenny.
0: Ik heb een paar felicitaties.
3: Nou, laat maar eens weten.
0: Nou, dat is... Martin in feliciteren.
2: Ha, dankjewel. Ik sta ook bij jou op het lijstje, dus.
0: Ik sta ook bij mij op het lijstje.
2: Ah, mooi, Jenny. Prachtig.
0: Mooi dat je hier bent.
2: Ja, zeker. Dat voelt ook goed om hier weer op de bok te zitten.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: En dan wil ik Wiep Strijk iets Assen feliciteren. Die is 80. De 22e is de jarig, wordt hij 80. En Albert Jan en Hilly Lensen, jullie hoogving, ik kan het helemaal niet meer zeggen, die bent... De 27, 54 jaar oud. Dat waren de felicitaties van vandaag.
3: Nou, dat is hartstikke goed.
0: Ja.
3: Ja.
0: En heel fijn weekend.
3: Ja, dankjewel. Jij ook, Jenny.
0: Ja, dankjewel.
3: Het is gelukkig niet zo heet er meer.
0: Gelukkig niet.
3: Nee. Nou, geniet van je weekend en we huren elkaar vast een andere keer weer.
0: Straks hebben we naar de
3: rommelmarkt
0: van de
3: kerk op
0: Schiphol.
3: Oh, mooi, ja.
0: Oh. Die heb je toen al van me laten gaan toen zo eten was. En ja. Ik heb er gewoon een muts zeggen. Maar dat is er zeker één. Maar
3: ja.
0: Het liep hier goed.
3: Nou, goed zo.
0: Nou, doe je.
3: Doeg, Jenny.
1: Oh, dat is een mooie tip. Rommelmarkt in Zuidwolde.
3: Ja, nou ja, en nog wat snuisteren. Als ik nog wat snuisterijen nodig heb.
1: En de rommelmarkt in Zuidwolde. Het zal wel bij de kerk wezen. Ik, ja. Neem ik aan. Ja,
3: en straks vind je nog iets wat van onschatbare waarde is.
1: Dat enkel.
3: Ja. Ja. Dan koop je dat voor 2 euro op een rommelmarkt of in de kringloop. En dan schiet je dat 15.000 euro weer te winnen.
1: Dat gebeurt toch nog altijd weer.
3: Ja, ja, mooi hè.
1: Ja, ja.
3: Ik mooi op televisie.
1: Ja, met glaswaren, met schilderijen, ziel soms is tekening of andere bijzondere aparte dingen. Dat mensen denken van, oh, rommel, donder maar voort. En dan moet je heel erg veel weer te winnen.
3: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook wel even mooi, ja. Tussen kunst en kids gebeurt het ook vaak.
3: Ja, klopt.
1: Dat, dat mensen niets vermoedend met in ieder geval dat ding... Of als ze denken van, ja, ik weet niet wat het is, laat maar zien, laat.
3: Ja, precies.
1: En dan staat de kennis er beter kwielden van, oh, goed,
2: dat is wel een mooie openingsvraag. Als je ooit een keer bij zo'n kringloopwinkel komt voor een interview van... wat hebben jullie ooit aangeboden gekregen waar ontzettend veel waarde in zat... en wat mensen niet in de gaten hebben had.
3: Ah. Ja. Nou, voor de optjakkers onder ons, een goede tip van Martin Vuller.
2: Nou, hartstikke idee.
3: En dan gaan we naar de volgende beller, want we wachten maar. Dat
2: was gratis.
1: Ja. Wie is onze volgende beller? Goedemorgen.
4: Ik?
1: Ja.
4: Oh, ben ik dan.
1: Ah, Hilly.
4: Ja.
1: Goedemorgen.
4: Ja, ik denk al, houd toch iets op te praten.
1: Ach, dat is een zoon. Dat is een zeurhaal. Ja. Ja, maar Hilly, we zitten hier om te praten.
4: Oh, zo zit hij
1: daar
4: om te praten.
1: Ja, daar heb je er wel voor betaald.
4: Goh, sorry. Nou, dat is ook wat.
1: Ja, als we dat niet doen, is dat niet goed.
4: Ik dacht dat alles
1: vrijwilligerswerk was. Ah, minstens. Van de
4: kleine tegemoetkoming.
1: Dan komt hier vrijwilliger en achteraf worden voor betaald.
2: Onkostenvergoeding.
1: Ja, nou, onkostenvergoeding.
4: Je hebt nog gelijk. Maar morgen, de 23e, dan is eigenlijk, ja, ik zeg het wel een beetje raar, een nekomer in onze familie jarig.
1: Hoe gooi je?
4: Ja, hoe gooi je? En dat is de vriendin van Luc Slachter en ze heet Stephanie.
1: Oh, dat
4: moet... En ze woont in Dwengelo en die wordt morgen 30 jaar.
1: Kiek.
4: Nou,
1: ja, dat zijn toch leuke nekomers?
4: Dat is een mooie nekomer, ja.
1: Nou.
4: Nou, dat vind ik ook.
1: En als je zo'n tante, of wat ben je ervan? Of schoonmoeder?
4: Oh ja, wat ben ik ervan? Ik ben tante, ja.
1: Een tante, ja, ben je? Nou, ja. Tante, Hilly, dan nee, even op de radio.
4: Ik ben een oma. Ik ben een oma.
1: Oh, een oma. Oh.
4: Ja, ik ben een oma.
1: Ja, dat is ook cool.
4: Ja, maar Luc is onze kleinzoon.
1: Ja, nee, dan ben jij de oma, ja, tuurlijk.
4: Ja, dan ben ik de oma.
1: En daar is toen een hele vriendin van.
4: Ja.
1: Ja, nee, dan ben jij oma.
4: Ja, dan ben ik oma. Ja,
1: oma, Hilly, die heeft
4: nou. Even... Ja.
1: Die benoemd en zo, en heel Dwengel werd nog dat ze jaren
4: en heel Dwengel werd, maar in Dwengel kent ze mij niet, dus dat scheelt
1: me. Kent ze je nog niet in Dwengel, moet je eens opletten.
4: Nee,
1: okay. Heel Drenthe ken je toch heel iets saais aan.
4: Nou, en, maar goed, uitgeproot, met name die wacht weer.
1: Ja, is het. Dan gaat proberen al.
4: Ja, en dan is morgen onze schoonzus Marijke Hester op Runnewold ook jarig. En die wil ik ook feliciteren. Nou, en nu ben ik klaar.
1: Hilly Hester van Armweide bij Rune. Dankjewel.
4: Jo.
1: Hoi.
4: Mooi.
3: En van Heli gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
5: Ben ik dat?
3: Ja.
5: Ik ben G. Alger uit Hogeveen.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik wil eventjes Geesje Snippen feliciteren. Die is 24 augustus jarig.
3: Oké.
5: Okay. Die heeft altijd in het verleden zoveel mensen feliciteerd.
1: Oh,
5: ik denk, dan zal ik eens even horen eens hem feliciteren.
3: Ja. Nou, wat mooi.
5: Ja, ja.
1: Geesje heeft al jaren niet meer belt.
5: Nee. Dat, misschien heeft toch geen zin meer aan, ik weet het niet. Maar ze is dus 24e jarig en ik denk, nou, het is een tante van mij.
3: Ah, mooi, ja.
5: Maar, ja.
3: Ah, mooi en, dat ze het nou eens een keer andersom krijgt.
5: Ja, daarom. Ik denk dat ze er wel voor de televisie zit.
3: Ah, nou, dan is ze blij verrast, denk ik.
5: Dat denk ik ook, ja.
1: Wij sluiten ons graag, Wij sluiten ons graag bij deze felicitatie aan.
5: Nou, mooi. En dan heb ik nog, ga ik straks nog even mijn koffie drinken. Mijn die is maandag, Grietje Slom, die is maandagjarig. Dus die wil ik ook eventjes feliciteren. Ik weet niet of ze het heurt, maar...
3: Ah, anders kun je het straks vertellen, ja.
5: Ik zal straks even vertellen.
3: Ah, goed zo. Ja.
5: Nou, goed, de volgende dan maar, hè.
3: Nou, heel goed, dank je wel.
5: Ja, doei.
3: Fijn weekend.
5: Ja.
1: We gaan van Geert in de volgende bellen. Goedemorgen. Oh nee, of was jij de beurt?
3: Nee, ja, dat volgens mij niet.
1: Ik ben
3: een
1: beurt niet, maar...
3: Nee, doe maar, hoor.
1: Ja, mag ik hem?
3: Doe maar, hoor.
1: Radio Drenthe, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Henny Lutjes.
1: Ik heb je voornaam niet verstaan.
6: Henny Lutjes.
1: Henny, goedemorgen. Nog wel.
6: Goedemorgen. Vandaag is Irene jarig. En dat is de vaste appen bij jullie. En ik wil haar even feliciteren van iedereen.
1: Nou.
6: Van de groep van vrijdag is dat.
1: De groep van vrijdag?
6: Ja, dat weet zij het wel.
1: Oh, ja.
3: Ah, ze zit vast te lusten. Er komt vast zo'n appie binnen.
6: Ja, dat zijn we niet verboord.
3: Nee.
6: En dan heb ik nog wat.
1: Nou.
6: Ik ben gisteren naar Rode Walderwest, naar het openluchtspel.
1: Ja.
6: En dat was geweldig.
1: Oh, mooi.
6: Wat geweldige spelers en wat een geweldig stuk. De hele avond was één grote lachtafel.
1: Maar heerlijk.
6: Ja, en ik hoorde toch trouwens ook nog een hele bekende stem.
1: Oh, dat zou maar zo eens kunnen, ja. Ik weet dat ik toch wat tekstjes voor insproken heb, ja.
6: Dat klopt inderdaad.
1: Jij hebt
6: je beter... Prachtige
1: oor. Nou, hartstikke mooi. Ik ben er blij van. En was het bij de Meulen, Henny?
6: Het is achter het vroegere café.
1: Oh, achter het café. Oh ja.
6: Het was fantastisch.
1: Gaan ze nog weer spelen dit weekend, weet je dat?
6: Ja, gisteravond was de première. En ik dacht dat ze nog wel 3 of 4 om zaten.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ze hebben ongetwijfeld ook een website. Dat mensen die er graag naartoe wilt.
6: Ik
1: weet niet of je nog koren bent, maar je kunt dat proberen.
6: Je kunt dat proberen, maar ik denk dat ik goed verkocht ben.
1: Ja, hè?
6: Ja, en vooral nou dit gesprek dus, hè?
1: Ja.
3: Stiekem met de bosjes gewoon linken, dan kun je het vast nog een beetje met.
1: Ja, ja.
6: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, dat kan dat niet.
3: Oh, sorry.
1: Nee,
6: dit is echt ontzettend goed omheind met van alles en nog wat. Dus,
3: ja. Ja, dan maar in de boom klim.
6: Geweldig. Dat is in ieder geval geweldig.
3: Nou, hartstikke goed.
1: En die mooie dat je hem noemt hebt. En ik denk dat het voor de toneelgroep door gaat zeker lukken om te horen.
6: Ja. Oké, hoor.
1: Dankjewel, Henny Lotjes. Dankjewel.
6: Doeg.
3: Gaan we naar de laatste beller van deze belronde. Goedemorgen, met wie?
7: Hey, goedemorgen, Leonie, met Jan Willem.
3: Mooi, Jan Willem.
7: Mooi, goedemorgen vanuit Italië. Buongiorno.
1: Ah, rond Italië. Ik ben op vakantie.
7: Zeker. Ik ben op vakantie, Arm. We staan bij het Gallemeer.
3: Oh, fijn, ja. Mooie temperatuur of is het te warm?
7: Het is nu lekker, Leonie. Het is nu 26, 27 graden. Gisteren hebben we wat regen gehad. Eergisteren hebben we ook regen gehad. Maar ja, het is hier al 35 graden. Het is hier fantastisch. De foto's, als het goed is, de foto's bij jullie binnen.
3: Ik zal eens hem kicken.
1: Oh ja,
3: ik zie een caravan met een luifeltje met mooie lampjes eraan. En ik zie, en dan zie ik nou ook een andere foto waar nog een fiets bij je opstiet. En een paar schoenen en een auto en jullie hele city. En een radiogie.
7: Ja, zeker. We luisteren live, luisteren met hen, het Hamilton.
3: Hartstikke goed.
1: Hamilton, maar overal luisteren. In Letland, in Italië en overal.
7: Maar dit is een fantastisch mooi land, dus ik weet niet of ik nog wel terugkom. Dus dit is zo'n mooie Leonie, Italië. Dit heb echt mijn hart gestolen.
1: Het is als net zo mooi uit Drenthe, hè?
3: Bijna net zo mooi.
7: Bijna net zo mooi.
3: Nou, geniet er mooi van door. En neem maar een zonnetje met dat je toch wel weer deze kaart opkomt.
7: Ja, doen we zeker, Leonie. Fijne
3: goed zo.
7: Hè?
3: Ja hoor, dankjewel. Doeg.
1: En ik kijk toch eens, onze Martin is even, ik denk dat we blijven toch, maar hij zat op een kap onder in het archief. En wat vindt er door? De Heuharkens. Gerrit Souveert, ga er maar eens even goed voor zitten. Deze muziek, ja, die gevalt.

0: Altijd fijn. Breakfast in bed.
1: Ja, misschien bent er wel die, die non op dit moment nog breakfast in bed hebt.
0: Mm. Alleen dat gekrummel tussen die lakens.
1: Ja, je moet niet met beschut worden in bed.
0: Nee.
1: En dan kun je, jullie bedden ze wel afhalen.
0: Ach man, nee, dat moet niet prikkelen. En, nee. Maar het is wel gezellig, breakfast in bed.
1: Ja, ja. En dat start nog wel eens met de kinderen.
0: Nou,
2: hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
1: En misschien is dit wel het ultieme genot van sommigen. Dat je breakfast in bed hebt en dan met een piratenknijter op de achtergrond.
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja, jij misschien wel.
0: Nee.
1: Maar ik hoop dat we door heel veel mensen nu gelukkig mee maken. Jongens, en wat hebben jullie uitzag?
0: Nou, Martin liet een milliseconde van het liedje horen. En dan zeg ik, weet zeker dat je hem kent. Nou, dat was ook zo.
1: Ja, tuurlijk, dat zit helemaal in de jongen.
0: Ja. Kun je die milliseconde ook laten horen? Ja, jij ziet hem al, hè? Nee, niet ging.
1: Oh.
0: Nee, ik kreeg niet naar het scherm ging, hè? Kun je een milliseconde laten horen, Martin?
3: Ja, dat kan, maar dan moet je hem even opzoeken.
0: Oh, oké, dan kletsen we nog een deurje.
1: Van die liedjes, als je, ik zal niet kijken.
0: Ik,
1: zal
0: jou... ik heb er al een briefje voor zitten, dat kun je niet kijken. Ja, ik ben benieuwd of jij dit... Ah, dit herken je vast ook.
1: Ja, natuurlijk. Vast wel.
0: Ja,
1: ja?
0: Ik vind dat altijd mooi, van die introspelletjes met u. Op heel veel radioprogramma's zei je dat wel.
1: Ja.
0: Dat je dan één seconde heuren en dan moet raden welk liedje het is.
1: Nou, dat is het, Martin.
3: Ja, lastig, hè?
1: Ja, misschien moet ik er dan een seconde bij hebben.
3: Maar... Nog één keer.
1: Oh ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Ik ben de Dutch Boys.
0: Ja!
1: Ja?
0: Ja!
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, Amerika.
1: Amerika, die.
0: En alle pekelen.

0: Ah, mooi hè?
1: Ja, dat is een hartstikke leuk plaatje. Ja. Mooi. Is van mij die tekst van Henk mijn mom. Maar ik,
0: oh, dat zou best kunnen.
1: Ik denk het wel. Die heeft heel veel teksten voor geschreven, volgens mij.
0: Was dat niet toen nog de eigenaar of de directeur of zo van Ponypark?
2: Ja, dat is een broer.
0: Oh, dat is een broer.
1: Ja, broer van Henk, ja. De familie Benboom was nogal ondernemend.
0: Ja. Maar, ja. Ja, nou ja, want wij hadden het over de film Boer Harms wordt miljonair.
1: Ja.
0: En
1: oh,
0: er
1: ja.
0: zijn ook scènes in Ponypark.
1: Oh, ja, goed, dat is natuurlijk familiebanden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ons kent ons.
1: Boer Harms wordt miljonair, is dat een leuke film?
0: Ja. Volgens mij staat die ook helemaal op YouTube. Weet ik niet zeker, zou zo hem kijken. Maar als je die film nog niet ziet, dan, ja, dat is gewoon geinig.
1: Lekkere kolder.
0: Ja, mooie film. Ja, dat is wel echt grappig om hem een keer te bekijken.
1: Ik ben nog appies binnenkomen.
0: Ja, en wat we niet in de aankondiging bij de opening van het programma zegt, Tim, is dat wij ook nog ons spelletje gaan spelen. Dat wordt dit uur niet meer, maar wel het volgende uur. En Tientje of Tombola, dat is gebeurd, dat is voorbij. Die Tombola die giet weer een poosie de kast in. En dan worden later weer van zolder gehaald. Want de zomer is, nog niet bijna voorbij. Maar goed, de zomerprogrammering wel. En dan gaan we ons eigen spelletje spelen. Waar heet over? Dat doen we in het volgende uur. Dat is wel grappig. En dan kun je RTV Drenthe zomerpakket winnen. Ja, en als je die nog win, ja, dan heet er misschien deze zomer niet zo heel veel meer aan. Maar volgende zomer wel.
1: Oh, er komt nog een mooie nazomer die.
0: Allewiebenzomer.
1: Een Allewiebenzomer. Ja, nou, Indian dat Summer. Ja. Tenminste, dat is volgende week kan het weer 30 graden worden. Dus, ja.
0: Oh, 30? Ik heb niet goed lusterd.
1: Ja, het kan nog. Halfweg volgende week zo'n biddy.
0: Woensdag of donderdag?
1: Ja.
0: Dan ben ik altijd vrij.
1: Ja, ik denk dat ik dan geluk heb, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, donderdag kan er ook wel weer wat buiten komen en zo. Maar,
0: maar dat is wel goed.
1: Ja, maar het was een mooi zomers weer.
2: Ja. Appies?
0: Ja, sorry Martin. Okay. Goed dat jij ons in beter les om. De regie.
1: Dat Martin er weer is, daar kan ik niet van terecht.
0: Goedemorgen allemaal.
1: De regisseur.
0: Een wijze zei: de belangrijkste mensen ben niet zij die een hoofd vol kennis hebben, maar dat ben zij met een hart vol liefde. Oren klaar om te lusten en handen klaar om te helpen. Wij wensen iedereen een hele fijne zaterdag. Groetjes vanuit het Musselkanaal van Roelof en Evelina.
1: Wat wijze woorden.
0: Nou,
1: hoe het grunnen gelaat.
0: Nou, mooi toch?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja. Klaas Martin Wieringa, die wenst ons een goede vorm. Oh ja, we hadden het. De hemeltips vragen wij straks. Nou, nog niet, maar tips voor of tegen muggen.
1: Muggen, ja.
0: En toen kwam er een appie binnen. Weten jullie wat erger is dan muggen?
1: Ja, niet muggen.
0: Niet muggen.
1: Nee. Dat is ook wel heel erg, ja.
0: En dan het volgende appie. Hey, mooi. Willen jullie even een plaatje draaien voor Henk Koel uit Zwartemeer, die morgen de 23e jarig is? En voor Leida Koning uit Stadskanaal, die de 24e jarig is? En als het kan, de plaat van onze poes en buurmans Kater. Ah, dat hadden we dan eigenlijk als piraten. Knetter moet noemen. Dankjewel. Groeten van Thomas en Gerda. En dan even kijken. Goedemorgen allemaal. Hierbij wil ik graag Henk Koel feliciteren, die morgen 73 wordt. Groetjes van Renske Koel. En dan goedemorgen hier met de reserve Drent uit Wittelte. Graag zul ik mijn lieve vrouw Eveline Schegetman nog willen feliciteren met de verjaardag gisteren. Alvast bedanken, een hartelijke groet van Rob Schegetman. En dan even koekeloeren. Ik wil graag Fanny Knijp, onze oma, feliciteren omdat ze vandaag 74 is geworden. En Fanny en Lambert Knijp, ben 24 augustus 53 jaar trouwd. Groeten van Marieke, Hendrike, Lucas, Geertje en Albert-Jan Knijp. Dan goedemorgen Leonie, Harm en Martin. 25 augustus is onze dochter Lianca Klok taaljarig. En een dag later onze zoon Richard Taden. Martin, jij ook van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ja, donderdag, hè?
2: Ja, dank u.
0: Ik hoorde het op de radio van Jenny Sant en Kiek. Goed voorbeeld der goed volgen. Fijne uitzending en wij blijf lusten. Groeten van Henk en Roelie Taden. Dan, even kijken. Graag het nummer van Helene Fischer. Nou, misschien dat we nog een keer in, op de playlist hebben vandaag. En de felicitaties ging net uit naar Henk Koel. En hier staat: goedemorgen, hierbij willen wij onze pa, opa en schoonvader Arend Duinkerken feliciteren met zijn verjaardag van morgen ook, 23 augustus. Hij wordt dan 102 jaar namens de familie en dat stuurt Henk Koel zelf.
1: Oké.
0: Ja.
2: Nou,
0: ben we weer rond.
1: Waarvan acte?
0: Ja. En je kan altijd je appjes nog blimmen sturen, hè? Want, nou ja.
1: En dat kan op hetzelfde nummer als waar je ook naartoe belt. 0592-33-1188. En hij denkt van, dat is toch geen nummer op de app? Ja, bij ons wel.
0: Ja, en dan gaan wij er voor dit uur even een eindje aan breiden. Gaan we lusten naar Ilse Scholten met mijn opa. En dan ben we dus zo goed na 10 uur weer.
1: Tuurlijk.

0: 20 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten uit Gollo, Johan Derksen.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hey, Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:45. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: SBS Business.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Hemeltiet.
6: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: The Way to Your Heart van Soul Sister was het eerste plaatje van het tweede uur. Hamilton, mooi dat je naar ons luistert. Want het wordt weer een gezellig tweede uur. We gaan namelijk ook ons spellen waar hij het over is. Ja. Het spul. Hebben we al een poos niet daar?
1: Nee.
0: We zeggen nou tientje af tombola er niet meer is, kunnen we dat nog wel eens in weer opnemen. Dus we hebben vanmorgen in mijn onderwerp bedacht. Mm-hmm. En doen een paar mooie vragen bij.
1: Ja.
0: En dan kun je een
1: RTV Drenthe zomerpakket met winnen.
0: Precies.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Het gaat natuurlijk vooral om spellen hier. Hè, maar goed, het is
1: ja,
0: al waar we winnen kunt.
1: Jawel, ik denk dat het wel mooi is hoor, om zo'n zomerpakket te winnen.
0: Ja, toch?
1: Jawel hè?
0: Geen idee wat er allemaal in zit.
1: Dat is een mooie verrassing. Maar dat is een mooie verrassing.
0: Of niet dan?
1: We doen er geen zonnebrandcrème, want daar heeft ook Jort ook niks
0: mee. Nee, maar ik kan weer naar de van de week nog wel nodig ben trouwens.
1: Ja, boe.
0: Ik kan ons ook weer belden straks voor je felicitaties, of voor je mededelings, of voor je aankondiging, of wat ook. Dan kun je ook appen, dan leest Leonidas in deur. Er is een Duitse sjaalplatte, maar weer begint, want het is 10:10 koffietijd, met een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. Want het is 10:10 koffietijd, met een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.

0: Suus ons genoegen werd de veulvereniging uit het dorp gebruikt voor de repetities. Er waren 2 koren die er repeteerden. De Britsclub zat er elke dinsdagmiddag. En de toneelvereniging repeteerde vanaf september tot aan de uitvoerings in maart op de woensdagavond op het toneel in de grote zaal. Door stonden ook al het decor, dat daags door een groot gedien aan het oog onttrokken werd, zodat het voor het publiek toch een beetje een verrassing bleef hoe het eruit zag. Tot aan de uitvoering aan toe. Over 14 dagen was het zoiets. Dan waren de uitvoerings op de vrijdag en de zaterdagavond met de generalen op de woensdagavond toeveur. Toneelvereniging Tonegido speelt voor u Heibel in Hotel Heiderust. Een blijspel in 3 bedrijven. Entree €10. Voor niet-donateurs €15. Komt allen. Stond er op een grote poster die aan de binnenkant op het glas van de voordeur van het dorpshuis plakt was. Maar nou was Gerard Elling, die een van de hoofdrollen speelde, gisteren hals over kop naar het ziekenhuis gaan, waar geopereerd was aan de blinde darm. Die kunt dus niet metspeulen. Maar hoe vind je in zo'n korte periode nog een vervanger? En hij speelde de rol van jonkheer Joachim van Huizen toe Hofstede. Goeie raad was duur. Dorpshuisbeheerders Mina en Herman hoorden het probleem aan en Mina wist wel raad.
1: Dat is net een rolletje voor je, Herman Mionchi. Dat kun je wel doen.
2: Ik?

0: De Niro? Ja. Voor mij? Ja. Waarom zal ik dat dan doen moeten, Mina?
1: Nou, je mag toch altijd geen andere mensen nadoen? Nou, dat kun je hartstikke goed. En dan heb je nog zowat 2 weken om je rol te leren. Ik ga je er wat bij helpen.
2: Irma Huizens, de regisseur, kwam met een briljant idee om Herman zo gauw mogelijk in zijn rol te laten komen. Kruip ook overdag maar in de rol van jonkheer. Praat en handel net als hem, dan vergissen je ook niet tijdens de uitvoerings. En zo onderging Herman Heuland van het een op het andere moment de metamorfose tot jonkheer Joachim van Huizen toe Hofstede. Dat was wel een wen voor de vrijwilligers.
1: Hé, hey, mooi Jim. Al goud met jong waarde.
0: Een hele goede ochtend, mevrouw Truida. Het is mij een waardig genoegen u te kunnen mededelen dat we in een blakende gezondheid verkeren.
3: Rote tiet. Wat markeert hij, man? Wat proet je, Rooyong?
0: Nee, waarde Truida. Dat is geen sinds het geval. Daar een jonkheer van stand zich nu eenmaal bedient van een affectieve spreekwijze.
3: Is die verstand jij wel niet hebben?
0: Oh, geen zorgen, waarde Truida. Dit voorkomen is slechts van tijdelijke aard.
3: Oh? Of heeft er al pilletjes voor gekregen van de dokter?
0: Nou, nee, mijn aardelijke afkomst kan niet met medicijnen worden verholpen. Ik spreek zoals een echte jonkheer betaamt.
3: Nou, ik weet niet, hoor, maar volgens mij zit er eigenlijk zo'n droogje leus of zo.
4: Mooi
3: jongens.
4: Ja, wat ruikt er ook aan, ja.
0: Wel, zie eens aan wie er hier voor mij verschijnen. Eh? Bijna Miesje, Cas en Otto in blakende gezondheid, dunkt me. Carpe diem, mannen, is die zo?
5: Eh? Wat scheelt je?
4: Die Herman, hij alleen bij de Beerburgfles zitten, jongen.
0: Maar nee, Cas, jongen.
4: Oh, nee?
0: Ik spreek zoals een jonkheer betaamt. Op aardelijk niveau. Het welk op Paleis Noordeinde of bij mijn familie in Aardenhout niet zou misstaan.
4: Gooi, wat scheelt hem?
5: Even een klap van de mul had of zo.
3: Ja, ik weet ook niet. Moet we misschien naast hem de dokter bellen, jongens? Want hij kan wel wat in de kop hebben of zoiets hoors.
0: Nee, geen zorgen, Amiesje. Mijn voorkomen is het gevolg van appendix-infectie.
4: Hé, wat van zeg je?
5: Blinde darm? Heb je die dan in de kop?
0: Kostelijk, Otto. Nee, het betreft die de appendix van onze vriend Gerhard Elling.
3: Ach jeetje, schijt me maar lek. Is dat zo? Gerhard ligt toch naar het ziekenhuis?
5: Misschien was het wel goed als Herman een poosie naast kwam te liggen.
0: Nee. Ik begrijp dat u nogal zo tamelijk confuus bent. Maar geen zorgen waarde vinden. Ik zal mijn butler vragen u van enige consumpties te voorzien. Een controotje? Of een scotch on the rocks? Of een ordinair kopje koffie wellicht.
4: Ja,
1: ah, mooi allemaal.
4: Oh, Mina.
1: Heb je al koffie gehad?
4: Nee.
1: Ach, toe Herman, schenk eens in.
4: Ja.
0: Pardon? Is dat de manier waarop een jonkheer door zijn mindere wordt aangesproken?
4: Mina, even hier een hele plukken, Mina. Want dat is wel raar.
3: Mina, wat scheelt hem?
5: Het is vast draak.
4: Ja, geloof ook.
1: Ja, ik moet er ook nog een man wennen, hoor. Maar Herman is de komende 2 weken in jonkheer... hoe heet dat alweer, Herman?
0: Jonkheer Joachim van Huizen toe Hofstede, met uw welnemen.
1: Ja, zo ja. Gerard Elling legt met blinde darmontsteking in het ziekenhuis. En die zult die rol spelen bij de toneeluitvoering. En nou giet Herman hem vervangen.
5: Nee toch.
1: En Irma heeft hem het advies gegeven hem overdag ook al in zijn rol te krummen.
0: Juist, ja. En voorlopig zit ik daar heel comfortabel in vast. En kom ik daar niet eerder uit te voorschijn dan naar de beide voorstellingen.
5: Dat zou nog wel.
4: Hoi, hier is hem.
5: Hier komt Stokmans van de gemeente ook aan.
0: O, gaat van Danny niet toch? Altijd als je het uitkomt bij hem, hem de stoon. Verdikke mij. Ja. Dat past mij nou helemaal niet.
5: Het was maar gekheid hoor, Herman. Gelukkig, zo kunnen we je weer.
4: Ja, doe mij maar een kop koffie, Herman, jong, want daar hebben we helemaal zin aan.
3: Nogal, zo tamelijk.
0: Wel nu dan, waarde vrienden. Dan zal ik zelf de koffiepot ter hand stellen.
1: Nou, je butler is al drak aan het schenken, hoor, jonkheer Joachim.
0: En zo heurt het ook.
3: Hoe spaar die zal wel zijn. Stront wel even scheten.
4: Oh.
3: Doe me de melk maar in, Herman, jong.
4: Ja.
6: Hemeltiet.

0: Bouke, onze Drentse Elvis Presley, die zong...
1: Sha-na-na-na.
0: Ja,
1: our song.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hoor hij het over?
1: Ja, wij hebben ons spelletje al aankondigd. We hebben ons spelletje al aankondigd. Hoor hij het over? En je kunt hem met een RTV Drenthe zomerpakket winnen. Ja. En wij hebben een voorwerp. Ja, ik noem het maar een voorwerp. Hebben wij bedacht, zeg maar, in ons hoofd. En jullie thuis moeten raden waar wij het over hebben. En als jij het antwoord weet en de oplossing hebben, dan kun je bellen naar 0592-331188. Niet via de app, maar gewoon via de telefoonlijn. En ook niet bellen via WhatsApp. Gewoon ouderwets het nummer in mijn toetsen. En dan, nou ja, dan halen we je graag in de uitzending. En dan ben wij heel benieuwd of jullie weten waar wij het over hebben.
0: Ik kan je de eerste aanwijzing al geven. Maar ja, jij zegt van, we hebben het in ons hoofd. Niet alleen in ons hoofd.
1: Nee, dat is waar. En jij aan een hele mooie omschrijving.
0: Ja, nou, je denkt aan een kat, maar ook aan de koning.
1: Hmm. Je denkt aan een kat, maar ook aan een koning. Zal ik ook nog hier een weg geven?
0: Dus.
1: Het idee voor dit, waar wij het over hebben, kwam oorspronkelijk uit Frankrijk. En het bestiet al, nou, rond 1650.
0: Zo lang, hè?
1: Ja, al eeuwen.
0: Mm.

0: Nou, we hebben wat mooie cryptische omschrijvingen gegeven. Het vuurwaard wat wij in het hoofd hebben. Maar er zijn dan een paar mensen die al een poging wilt wagen.
1: Ja, niet alleen mensen. ik heb dus een hint in mijn AI gehoord.
0: Ja,
1: in ChatGPT, want ik denk, misschien doen de mensen dat thuis ook wel.
0: Hoe doen ze dat?
1: Kom je lekker niet tot het goede antwoord.
0: Nee. Dan ben je lozer mensen dan ChatGPT. Dat vind ik wel een lekker idee.
1: Ja, fijn hè?
0: Nee, dat ze niet altijd alles wat we zo weten.
1: Nee, zo is het. Je kunt niet altijd alles klakkeloos overnemen van dat soort apps.
0: Oké. Maar als er dan een beller is die dan toch werd, nou, dat is veel wel super knap.
1: Dan ben je nog beter dan AI.
0: Genau.
1: Ja, wie hebben wij aan de lijn?
2: Henk Victorie. Uit Zwartemeer.
1: Bel jij vanuit Zwartemeer of vanuit een ander zonnig oord?
2: Nee, nou uit Zwartemeer. We gaan zo in een zonnig oord toe.
1: Want je stuurt vaak appjes met mooie zonnige oorden. Spanje, Portugal, dat soort dingen. Frankrijk.
2: Ja. Ja, volgende week weer naar Frankrijk.
1: Oh, dan zien we vast wel weer een foto op de app misschien van een mooi zonnig plekje.
2: Ja, mooi wel op ring, ja.
1: Ja, maar goed, jij denkt te weten waar wij het over hebben?
2: Ik dacht aan viool.
1: Aan een viool? Waarom denk jij aan een viool?
2: Nou, aan het spreekwoord voor de kat een viool.
0: Ja, dat had kunnen, ja. Ik vind het wel een mooie uitleg.
1: En wat heeft dat met de koning te maken?
2: Dat zou ik niet weten. Dat is gewoon, dat kwam het eerst bij mij op, ik denk ik wel.

0: is.
1: Nou, ja. Het is wel mooi dat je ons een map bent, maar het is helaas niet goed.
0: Ja, hartstikke jammer.
1: Geef niks.
0: Goed hoor, de volgende weer.
2: Veel plezier in de bakermat van ons voorwaar.
0: Ja, goed zo.
2: Mooi. Ja, wie is onze tweede beller? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Rikke van der Meer.
2: Rikke van der Meer, goeiedag.
3: Ik dacht aan een pultje.
1: Hora?
3: Een pultje.
1: Een pultje?
2: Een pultje.
1: En waarom een denk je aan een pultje?
3: Oh, ja. Bij de kaderen kun je een kaderen.
1: Ja.
3: En als de koning hebt, ook was prins Pils.
1: Ja, ja, prins Pils.
2: Dat is ook een mooie uitleg.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook helaas niet wat wij zoeken, Rika.
3: Oké.
2: Maar dankjewel voor het meedoen. Ja, ik vind het wel een mooie uitleg.
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja, inderdaad, ja, prins Pils, inderdaad.
1: Ja.
2: En hij mag er nog drinken, dan krijg je een kater van.
1: Ja, dat is zeker. Ja, dat is zo. Goed, wij hebben nog meer bellers. Wie is onze volgende beller? Joehoe.
4: Ina ten Kaat.
1: Ina,
2: goedemorgen.
1: Jij dacht aan de dokter weten?
4: Nou ja, ik heb wel ChatGPT erop losgelaten.
1: Oh. Nou.
4: En dan kom ik, dan weet jij niet wat ik ga zeggen. Dan kom je bij de zon.
1: Dat deed Martin, hè?
4: Ja, dat hoor ik. Dat weet ik. Dan kom ik bij de zon.
1: De zon? De zonnekoning?
4: Ik kan maar graag in de zon leggen. En Lodewijk de 14 die komt uit Frankrijk. Oh. En dat is de zonnekoning. En jij hebt het ook nog over een voorwerp. En eigenlijk is het geen voorwerp. Nee. Nou, de zon is ook eigenlijk geen voorwerp.
2: Nee.
4: Maar goed, het zal dan wel niet goed zijn.
1: Nee, helaas.
2: Ik vind het een prachtige uitleg. Nou. Lodewijk de 14 die leeft ook aan het eind 1600. Dus daar had wel een kunt. En,
1: eigenlijk had dit... Ja, dit is een mooi antwoord. Zullen we ook wel willen belonen, maar ja.
2: Ja, maar ik denk dat Lodewijk de 14 dit misschien wel... met een aanraking west, hè?
1: Ja,
2: maar zo kan. Oké,
4: goed. Ik luister verder.
2: Ja, dankjewel, Ina. Moet je nog maar even wat meer aanwijzing geven? Want ik misschien...
1: Misschien nog niet.
2: Of nog niet direct.
1: Nou.
2: Is er nog een beller?
1: Nee? Nee? Moeten we dan toch niet weggeven?
2: Denk er nog maar even over. De hint was dus, je denkt aan een kat, maar ook aan de koning. Tenminste, ik associeer dit ook met onze koning.
1: Ja,
2: met name onze koning.
1: Ja, en het idee voor dit, wat wij in ons hoofd hebben, kwam oorspronkelijk uit Frankrijk.
2: Ja.
1: En het bestiet al eeuwen, zo rond de 1650 ongeveer.
2: Ja.
1: Ja.
5: Is er nog één bellen? Zullen we die nog even...
1: Ja?
5: Die
1: heb ik aan de lijn.
5: Ja.
1: Nou, met wie spreken wij?
6: Margje.
1: Margje.
6: Margje Emmink.
1: Margje Emmink. Jij dacht ook een aan ons spellen hiermee te doen?
6: Ja, ik dacht aan een kabinet.
1: Kabinet?
6: Ja.
1: En hoezo kom je bij dat?
6: Kabinet.
1: Ja? Hoe kom je...
6: Het is een kast.
1: Ja, ik snap het.
2: Een kabinet.
6: Oké. Okay.
1: Ja, en waarom dacht je door aan?
6: Nou, omdat de koning en het kabinet en...
2: Hoezo, ja. Ja, het kabinet, ja. Ja. Hoofd van de regering en zo. Ja.
6: Van de regering en dat, ja...
2: Dat had ook best kunnen, maar het is niet goed, Martje.
6: Oh, jammer.
2: Helaas. Maar het is wel een mooie... Ik vind het een prachtig antwoord, die wij.
1: Ja, heel mooi.
6: Ja, ik vond het zelf ook wel, ja.
1: Nou, bedankt voor het metspeuren.
6: Oké.
1: En we hebben nog meer bellers. Goedemorgen, met wie?
7: Goedemorgen, met Marina.
1: Mooi, Marina.
7: Hey, ik denk aan een tompoes.
1: Jij denkt aan tompoes?
7: Ja.
1: Hoe kom je door dan bij?
7: Ah ja, tompoes, de poes.
1: Ja.
7: En bij Koningsdag eten we tompoes.
1: Nou.
2: Marina, sorry. Het is een goede antwoord. Hartstikke goed. Een tompoes.
7: Mooi.
2: Je denkt aan een kat, maar ook aan de koning. Ik moet bij tompoesen altijd aan de koning denken. Ja. Oranje tompoesen.
7: Ja,
2: inderdaad. En ik ga ook nog wel zeggen, er zijn ook associaties met een heer van stand. Maar dan denk je aan tompoes van Olly B. Bommel.
7: Ja, zeker.
2: Dus Marina, wat knap.
7: Oh, dankjewel.
2: Dan ben je nog knapper dan een ChatGPT, want die wist niet.
1: Nee, die had eerst nog heel veel extra hints nodig om tot het goede antwoord te komen.
7: Nee, nou, die had ik ook niet geprobeerd, nee.
1: Heel goed, heel goed. Nou, je mag in Blim hangen en dan komen wij zo in, als er een plaat draait, in bij je terug. En dan noteren we de gegevens in en dan komt het RTV Drenthe zomerpakket zo snel mogelijk naar je toe.
7: Helemaal goed.
2: En de reden dat wij een tompoes keuze hebben, is dat omdat Leonie van Mark tompoes bij zich had. Dus we hebben het eerst al hier opgeheerd. Dus daarom zien we van, het is niet alleen dat je hem in het hoofd hebt.
1: Maar ook in de mond.
2: We hebben hem ook in de maag.
1: Oh, in de maag inmiddels. Ja.
5: Nam, nam.
1: Ja, lekker.
2: Oeh, ja.
1: Nou, blijf maar hem hangen, Marina. En dan, dan gaan we hem dan een plaatje lusten. En dan,
2: Oh, die Dutch
1: Sjaalplaten zelf.
2: Ja, hoor maar. Dat zijn die Dutch Sjaalplaten.
1: Kennen ze ook Tom Poesen in Duitsland?
2: Nee, ja, eigenlijk niet. Oh, vast. Ja, bestimmt. Dat moet je horen.
1: Ja? Schwarzwälder Kirsch.
2: Van fabelhaft. Beroemdes gebak. Hè?
1: Ja, maar ik weet niet gebak. Of ze die in gebak... Het is een rian.
2: Wel,
1: goed, de Duitse Sjaalplaten.
2: Ja, wat voor platen hebben we dan?
1: Ja, een...
2: Duitse Sjaalplaten, ja.
1: Schöne Sjaalplaten van Wolfgang Petri.
2: Ha?
1: En die Sjaalplaten heißt Augen zu und durch.

0: Henk de Groot. Vernuver mij wel. Oh, nou, dat doen wij ook wel.
1: Wij ook.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook wel. We hebben Jan Henk al een keer live in de uitzending gehad in Anderweense Knol was dat, hè?
0: Ja. Ja, ja, mooi.
1: Met het kerkje, dat was mooi.
0: Ja.
1: Toen we nog op locatie waren met dit mooie programma.
0: Gingen we lekkere satéetjes tussen de middag.
1: Ja, dat is mooi. Goede herinnering, zeg.
0: Ja.
1: We hebben een mooi korting gekregen van Jantina. Jantina Post stuurt al, zolang het programma besteedt, stuurt Jantina al post. Hierbij een kaartje van mij, van Jantina, gewoon Corrie van Emmeloord. Misschien is Jantina wel op vakantiewest en de erpelhoofdstad van ons land. Wat zo van Emmeloord nog wel eens doen.
0: Oh ja? Ja, dat wist ik niet.
1: Heer Rabbel zei, wat met Heer Rabbel hebt, dan moet je in Emmeloord. Er wordt al onderzoek gedaan en kweekt.
0: Geinig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed.
0: Nou, wij hebben ook nog een paar appjes binnenkregen. Goedemorgen Leonie, Martin en Harm. Ik wil graag mijn moeder beterschap wensen, want ze is gisteren vallen. En Martin, alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Groetjes van Agnes Dekker uit Ansen.
2: Dank u.
0: Oh, en mijn appie was net vergeten om te lezen. Och, sorry Agnes, ik heb er weer overheen gekeken. Maar ik denk, als we jou zo een beetje kennen, dat je ons dat niet kwalijk neemt.
1: Nee, joh.
0: Ze heeft een mooie RTV Drenthe pet op. Hartstikke mooi. Trouwe luisteraar van RTV Drenthe ook. Dan kunnen jullie een plaatje draaien voor Jannie Winters, strijker. Die wordt maandag 65 jaar. En voor mijn lieve vrouw, groetjes, Jacob Winters. En het is Jannie Winters, strijker. Nou, helemaal goed. En bij deze dan. Goedemorgen vanuit Tbilisi. Op vele manieren probeer ik jullie te benaderen. Mijn excuses voor al die berichten. Bericht voor het programma Hemeltied. Mijn vader Wiepstruik uit Assen wordt maandag 24 augustus 80 jaar. Omdat ik samen met mam woon in Georgië, waar we werken voor het leger des heils, kan ik hem niet feliciteren face-to-face. Dus ik hoop dat jullie dat zaterdag 22 augustus willen doen. Ik weet niet of jullie ook muziek op verzoek draaien, maar vroeger zong hij vaak Blauw Blüht der Enzian van Heino. En ik hoop dat jullie er aandacht aan wilden besteden. Alvast mijn grote dank. Groeten van uw Tbilisi, Jolanda Venema Strijk. Nou,
1: wat leuk.
0: Hartstikke mooi. Dus ook door wordt naar Hemeltied lustert.
1: In Tbilisi?
0: Ja.
1: Ja, in Georgië.
0: Ja, daar woont zij al. Wat zegt ze nou?
1: Een x-aantal jaren. Ja, papa wordt 80. Dat is wel een mooi plaatje. Kun je die niet even opzoeken, Martin? Hij
0: nog
1: blauw, blauw.
0: Nog een extra sjaalplaat erbij.
1: Ja, blauw, blauw. En nog maar een Duitse sjaalplaat. Ah, wat kan het schelen? Kooi over de hond en kooi over de staart.
0: Ja, toch?
1: In de zomer zijn Hemeltief kan dat gewoon.
0: Nou, zo is
1: ik vind
0: het.
1: Ik vind het wel een hele speciale felicitatie.
0: Dat vind ik ook. En Jolanda, we hebben hem voor je klaarzet. En speciaal voor je vader, die aanstaande maandag 24 augustus 80 jaar wordt. Ook de felicitaties namens ons en namens Heino.
3: Moeten we Heino niet even vragen of hij ook wil?
0: Heino, wil je dit wel hem doen?

0: Goldfield en Maggie Reilly die gingen to France, hè, Frankrijk. Ze zijn niet de enige die dat doen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die in Frankrijk gaan.
1: Ja, dat is echt een populair vakantieland.
0: Ja, maar voor het weer kun je net zo goed in Nederland blijven. Want tegenwoordig binnen zomers in Nederland al net zo heet en warm als dat ze nog alleen maar in Frankrijk waren.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: En in het zuiden van Frankrijk met al die bosbranden.
0: Dat vind ik ook niet zo'n aanlokkelijk idee. Maar goed, er zijn toch ontzettend veel mensen die doorheen. Het is ook gewoon een prachtig land, laten we eerlijk wezen.
1: Nou ja, ik ben er nog nooit op vakantie West, maar dat stiet nog wel op ons lijstje om een keer in te gaan.
0: Frankrijk is zo'n roem begrip. Je hebt zoveel gebieden in Frankrijk waar je goed kunt kiezen. Je hoeft natuurlijk niet per se altijd helemaal naar Zuid-Frankrijk. Je hebt ook we zijn in Normandië geweest en
1: Bretagne
0: is ook prachtig.
1: Mooi schelpen.
0: Ja, heel mooi schelpen vinden. Ja, zeker. Ja.
2: Ik vond één nadeel in Frankrijk. Dat ze daar altijd pas laat eten. Waarmee?
0: Ja.
2: En als je dan een klein kind hebt of kleine kinderen, dan is dat wel lastig.
1: Maar dan kun je niet om 4 uur al een warme maaltijd krijgen in een restaurant?
2: Nee, dan ga je naar een restaurant toe en dan hebben ze de oom en de pan niet aan. Dan heb je gewoon pech.
1: Oh.
0: Onze oude collega Dick Blanke, die is toen het emigreerd naar Zuid-Frankrijk met Ron. En we zijn toen een keer een paar dagen westbeheer. En ze zegt, dat is inderdaad een heel andere cultuur. Hier in Nederland gaan we aan het eind van de werkdag ga je eerst naar huis en eten. En dan ga je daarna ga je sporten en de vereniging en zo. Maar door gaat ze aan het eind van de werkdag gaat ze dat doen. Gaat ze sporten om 4 uur naar de vereniging. En dan gaat ze s'avonds eten. En dan gaat ze ook niet met elkaar op visite. Zoals we bedoelen met een kop koffie en een gebakje en een borrel. Dan ga je met elkaar komt, dan ga je samen eten. Dat is de manier.
1: Maar wat doen ze dan om dat te overbruggen? Want tussen lunch en avond eten ze dat wel een hele lange tijd.
0: Nog wel een plekje studeren of zo misschien.
1: Een afternoon supper. Een
0: tegen de geelwonger.
1: Ja.
0: Inderdaad, maar dan zei je, dan kun je als je 4 uur wilt gewoon eten. Dan kijk ik ze je raar aan van.
1: Het is wel. Na het avond eten ga je dan niet meer op de bank zitten met een pure chips en een stuk met worst. Doen ze dat sowieso niet in Frankrijk, denk ik, met een stuk met
0: bonen. Nee, maar dat is inderdaad wel een feit, ja.
2: Maar je kunt met de kinderen wel terecht bij het restaurant met de gouden bogen, hè? Dat kan
1: wel. Maar
2: om daar nou elke dag, precies.
1: Nee.
2: Maar verder een mooi land, hoor. Ik weet, prachtig.
1: Ja
0: zeker.
2: Aan
0: de Loire heb ik wel eens kampeerd. In dat gebied met al die kasteelden en zo. Die heeft niet eens zo heel ver Frankrijk in om toch hele mooie plekjes te vinden.
2: Aan de Moezel, ook mooi.
0: Ja.
2: Stukje Frankrijk nog, mooi
0: hoor. Ja. Dus.
1: Voor een vakantietips.
0: Ik vind het wel een leuk idee. Dat hier is de zomervakantie natuurlijk al lang afgelopen. Maar dat is niet overal zo, hè?
1: Nee, dat is zo. Maar in Noord wel.
0: Ja, hier wel. Wij maken een plek voor de drieërs en dan ben je weer om een goede 11 uur voor de derde uur helemaal 10.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjer, Pierce en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Hey,
15: je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Radio Drenthe.
22: Hemeltiet.
9: Met Leonie van der Wer.

0: Breaking Hearts. Van Billy Ray Cyrus. En dan met ben wij aan het begin van het laatste uur Hemeltiet van deze zaterdag 22 augustus. Wij gaan deze... dit uur nog vragen om jullie helemaal tips. We gaan nog bellen met Anja Tingen, want die heeft muzikaal nieuws voor ons. En wij vinden eigenlijk wel dat we jullie ook in weer willen spreken. Dus je kunt ons hem opbellen 0592-3311-88. Want wij vinden het eigenlijk wel tijd voor een belronde. En dan hebben we ook nog een appie van Anita. En wel gelegen ook voor Leonie. Introverhaal top wel genoegen.
1: Dat gaan we eventjes...
0: Anita, je mag hem verduidelijking geven. Want, of bedoelt ze dorpshuis ons genoegen misschien?
1: Dat zou kunnen.
0: Nou, ik weet het niet. Maar goed, je kunt ons hem opbellen dus. 0592-3311-88. Gaan wij hem luisteren naar Beter dan Goed van Davy van der Sluis.

0: Smoky, the Needles en Pins. Het is bijna 11:15. En
1: we hebben een belronde aankondigd. 0592-33-1188. Niet alleen om te bellen, maar ook om te appen. Dus je mag ook je appies nog doorsturen. Dat kan nog tot 12 uur, wil ik zeggen. Dat is niet helemaal waar, want
0: ja, dat kan wel, maar dan doe er niks meer mee.
1: Nee, precies. Dus wees erop die bij 0592-33-1188. En dat is ook tevens het nummer waar je ons op kunnen bereiken. En we hebben een beller, Harm.
0: En wie is onze beller in deze ronde? Onze eerste. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met Roel Sanders.
0: Roel Sanders, goedemorgen, Roel.
2: Van de Rundezangers.
0: Aha, van de Rundezangers.
2: Van de Rundezangers.
0: Juist, en mijn compaas.
2: Arme en Leonie, we hebben morgen een Ashanti Vingervaartfestival in Emmer Kompaskum.
0: Oeh, jong, wat mooi. Waar rijd je daar, Roel?
2: We hebben de Rijdving uit Harkstede, die kwam door. En de scheepsjagers uit Amsterdam.
0: Ja. Yeah.
2: De Noorderzangers uit Nijamsterdam. Nou, en de Runderzangers zelf, hè?
0: Ja. En waar rijd je dat precies, Roel?
2: Dus in het centrum. Ja. Het Marktplein in Emmer Kompaskum.
0: Kan niet missen.
2: Ik begin om 11:00 en we hebben een deurloopprogramma. Er staan twee podiums tegenover elkaar. Dus als de een begint om 10:30 en die schuift om 11:30, dan begint de ander om 11:30 en de andere kant die begint weer. Dus we hebben eigenlijk gewoon een deurloopprogramma, zeg maar.
0: Wat heerlijk.
2: Ja.
0: Het wordt mooi weer, denk ik.
2: Het wordt mooi weer, 21 graden.
0: Nou, echt Shanti weer.
2: Ja, echt wel. Ja, zeker, joh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, mooi man.
2: Ja.
0: Ik hoop dat er heel veel volk op afkomt, Roel.
2: Nou, ik had vanmorgen ook alleen proberen. Dan kwam ik aan die deur. Ik dacht, ik wil het nou nog een keer proberen.
0: Dus, ja. Goed dat je daarin door hebt. Dus morgen allemaal op naar Emmer Kompas. In het centrum van Emmer Kompas. Door de georganiseerde Rundezangers. Hoe heet dat ook alweer? Je hebt er zo'n mooie naam voor.
2: Shanti Veenvaartfestival.
0: Shanti Veenvaartfestival. Geweldig. Ja. Het Shanti Veenvaartfestival. Nou, vanaf 10:30 deurlopend allerlei koren te horen. Uit Groningen, uit Drenthe. Hartstikke mooi.
2: Nou.
0: Roel, heel veel plezier, Marken.
2: Ja, gaan we doen, jongen.
0: Goed zo. Roel Sanders. Jojo, dankjewel.
1: En dan hebben we nog een beller. Goedemorgen, met wie?
3: Met Luc Eipelaar uit Dalen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, Luc.
3: Goedemorgen. Ik wil nog even een paar mensen feliciteren.
1: Ja.
3: En we moeten natuurlijk beginnen met Martin, hè? Die binnenkort jarig is.
4: Ja, zeker. Dank je wel.
3: Ja, goed.
0: Donderdag.
3: En dan wil ik... Wanneer is hij?
1: Donderdag.
0: Donderdag is hij,
3: jarig. Donderdag. Oh, dan heb ik ook een verjaardag nog.
1: Oh.
3: Maar dat hoor ik zo wel.
0: Ja.
3: Maar afgelopen woensdag was Anouk jarig. Dat is een van de fantastische medewerkers van de Selkersgoorn in Dalen. En die wil ik dus van harte feliciteren en met haar de hele groep.
1: Nou, dat vindt ze vast mooi.
3: Ja, en dan heb ik nog Roelof en Greetje Middelveld. Die waren donderdag 50 jaar getrouwd.
1: Mooi.
3: En nou, Greetje is dus erg ziek, dus ze zullen wel niet zoveel gevierd hebben. Maar in ieder geval beterschap.
1: Ja, maar een 50-jarig huwelijk, dat is wel een mooi aantal.
3: Ja. En dan heb ik nog 27 augustus is Geertje Kalkdijk jarig. Dat is een tafelgenoot van mij als ik ga eten in dezelfde schoor.
1: Ja.
3: In dezelfde schoor. Dus, en ik mocht niet vertellen hoe oud dat ze is. Maar ze is 3 jaar ouder als ik ben.
1: Ja.
3: En een achternicht van mij is 28 jaar jonger als ik.
1: Oké.
3: En die is 56.
1: Ja, ja. Oh, okay.
0: Ja.
1: Dat is een mooi raadsel.
0: Oh, ja.
3: Ja.
0: Ik zie iedereen al van, oh, ik denk zoveel, oh, drie, nou weer 3 jaar eraf. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is natuurlijk.
1: Ja, met een omweg kon je erbij.
3: Ja, en jullie aan de vlindeek over slakken, hè?
1: Ja.
3: Ja, de vernieligingsgedoe was dat, geloof ik.
1: Ja.
3: Ja, behalve die een stelletje hebt dat overleeft, die vrouw die heeft zijn bij de buurt over de heer gegooid. Die waren met vakantie.
0: Dat kun je ook doen.
3: Ja, en er was er één slakkie die heeft dat ook overleefd. En die zit er een beetje te scharrelen door. Tot het veld moest hij aan. En die zegt, god, en je hebt de zaak overleefd? Ja, zeg. Ik ben ook goed in conditie. Drie keer daags neem ik een HB-drankje. En ik ben zo fit als ik weet niet hoe. HB-drankje, wat is dat? Ja, dat wordt gemaakt van hier de bliksem. Dus ik kan als de bliksem rennen, zeg. Nou, zeg dat, nou zeg, dan moest hij zo de wedstrijd halen. Dus die een hele dikke stiener ligt hoor. En dan ga ik door hem toe rennen. En na vijf keer wie het aan winnen heeft, die krijgt wat. Nou, dat is goed, zei dat slaggie. Dus we staan op de streep. Klaar, af, ja, daar gaan ze. Nou, de ronde bij de verrek, zeg, moest ik. Nou, loopt die slag weer voor mee. Hoe kan dat dan? Nou, weer in de ronde. Tot drie keer aan toe. Toen zei de moesie, die blijft staan bij de slag. Die zei, ik doe niet langer, zeg. Want hoe hard dat we lopen, als ik rond ben, ben je iedere keer weer voor mee aan.
0: Ja.
3: Jij hebt bun, zeg. Oh ja, en wat heb ik dan bun? Ja, je hebt bun een sleutelhanger van RTV Drenthe, een badje sleutelhanger.
0: Oh.
3: En hoe kom ik daaraan? Nou, zeg ik, stuur maar de Luc Eikelaar in de Aal, dan komt dat wel goed.
0: Waarvan acte? Luc, dankjewel.
3: Ja, goed. Jo.
0: Ja, Luc, die had even wat breed van stof. Ja. Ah, ja.
1: Een mooi verhaal.
0: Dat is nog hier een bijzondere slakken in Dalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja, proef. Heb je nog een beller?
0: Oh, is nog hier? Ja.
5: Goedemorgen, met Hendrika.
1: Mooi, Henry.
0: Mooi, Henry.
5: Hoi, hoi. Wat weer een mooi verhaal, Nes.
0: Mooi, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja.
5: Geweldig, geweldig.
1: Ja.
5: Ja, felicitatie. Mijn moeder, die wou ik even alvast feliciteren. Die wordt de volgende week dinsdag, even kijken, 83 jaar.
1: Oké.
5: Okay. Ja, we gaan natuurlijk ook wel langs, maar het is natuurlijk een mooie leeftijd. En ja, iedereen mag natuurlijk weten dat ze die leeftijd al bereikt heeft.
1: Ja.
5: Dus ja, nou, bij deze wou ik dat gaan doen.
1: Nou, mooi. Zit ze te lusten?
5: Die kans is heel groot. Samen met mijn vader, ja, die is een jaar ouder, die is 84.
1: Ja.
5: Afgelopen jaar waren ze 65 jaar getrouwd. Dus ja, dat gaat hartstikke mooi. Mooi jaar dus. Ja.
1: Mooi deur doen zo.
5: Zeker weten. En Martin, ook alvast gefeliciteerd voor jouw verjaardag.
4: Ja, dankjewel jong.
5: Oké. Ik wens jullie allemaal een fijne dag verder.
1: Dankjewel, insgelijks.
0: Mooi, mooi.
5: Hoi, doei.
0: Hey, wacht, dit is nog één. Radio Drenthe, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Herman Reuvers.
0: Mooi Herman.
6: Dag, ik wilde even attenderen op de Supercup-wedstrijd vanmiddag van DOS 46, de landskampioen op de veldcompetitie in Nederland.
0: Okay.
6: Tegen het Belgische KV Voorwaarts.
0: Oké, okay. Is dat in Nijenveen?
6: Dat is in Nijenveen en dat gaat ook nog gelijk op met het 80-jarig bestaan van de vereniging. Dus het is dubbel feest.
0: Ja.
6: En die wedstrijd natuurlijk als een soort promo. En dat gaat ook nog gelijk op met het 80-jarig bestaan van de vereniging. Dus het is dubbel feest.
0: Ja.
6: En die wedstrijd natuurlijk als een soort promo voor het hele korfbal. Er waren veel mensen daar.
0: Ja. Herman, hoe laat begint die wedstrijd?
6: De wedstrijd begint om 7:30 vanavond.
0: Oh, oké. Okay. En ben je er nog plekken in de zaal of niet?

0: het is niet in de zaal, het is dus op het veld.
1: Oh, het is op het veld? Oh, dat is helemaal mooi.
0: We zijn landskampioen geworden op het veld. In de veldcompetitie. En dat is dus voor DOS is dat belangrijk. Maar ik denk voor heel Drenthe. Want we zijn een van de weinige topsportverenigingen in Drenthe. Dus het is, wordt vanmiddag een groot festijn, denk ik.
1: Ja, als je het hebt over DOS, dan moet ik onmiddellijk aan even in denken.

0: Het zegt wel iets over de kwaliteit ook van DOS 46.
1: Is er nog een groot verschil dan, Herman, met korfballen in de zaal of op het veld?
0: Nou ja, wat is het verschil? Het is, de ene is met een dak en de andere is het zonder dak. Maar het doorgaans komen dezelfde teams die strijden. Alleen in die veldcompetitie wordt er toegevoegd met de top van de amateurtak, zeg maar. Oh ja. Dus dan is die competitie is aanvankelijk met wat voorrondes. Maar uiteindelijk zie je dan toch wel vaak dat dezelfde top 4 feitelijk ook in die finale belandt. En dit jaar was het tegen LDODK, oftewel de gasten uit Gorredijk. En dat was de finale. En die was in Driebergen. En dat was fantastisch.
1: Ja.
0: En dat hebben we dus gewonnen.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een andere ondergrond, hè, op Boeten.
0: Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat doorgaans het spel in de zaal wat sneller is. En ook door die entourage, omdat je er veel ook dichter op zit. En ook als je kijkt in Nijenveen is doorgaans, als we daar een thuiswedstrijd spelen, dan is die zaal die is vol. Ja. Dus dan zitten daar gewoon 700 tot 1000 mensen. Kijk, en dat is het spektakel aan zich al. Kijk, en dat is natuurlijk op het veld is dat wat anders. Kijk, alleen voor vanmiddag hebben we zelfs tribunes gebouwd, omdat we ook veel mensen verwachten. Omdat natuurlijk ook dat feest plaatsvindt. Het is ook de presentatie voor het nieuwe zaalseizoen is het weer. Dus.
1: Ja.
0: En ook er zijn dit hele weekend zijn er evenementen in Nijenveen rondom dat 80-jarig bestaan van de vereniging.
1: Oh, mooi. Ja. Hoe zou dat nieuwe seizoen eruit? Heb je een hoofdvol team?
0: Nou, kijk, we hebben nagenoeg dezelfde selectie als vorig jaar. Alleen Max Malenstein die is gestopt met korfballen. Dat is wel een aderlating. Maar kijk, DOS is niet een vereniging die het altijd moet hebben van spelers halen. We hebben een eigen opleiding. En een eigen korfbalacademie. En daar moeten de talenten uitkomen. En die moet je dan ook weer de kans bieden natuurlijk om op het hoogste niveau mee te kunnen doen.
1: Ja, zeker.
0: En de selectie is breed. Is dus wat dat betreft denk ik dat het... We gaan er weer voor. Onze ambitie is altijd om bij die top 4 te eindigen in de zaal. Nou ja, dat wordt een uitdaging. Maar ik denk dat we in de middenmoot minimaal kunnen meedoen.
1: Nou, we gaan het volgen, Herman. Maar dus vanmiddag al, de hele middag al andere activiteiten even in.
0: Ja, kijk, kwart over vier, half vijf, dan ontvangen we de eerste gasten. Dan komen natuurlijk ook, want we spelen tegen een Belgische vereniging. Dus ook uit België komen de supporters en spelers. Dus, en dan begint in de loop van de middag, avond, begint het programma. Inclusief een buffet en inclusief die wedstrijd die om half acht gaat starten.
1: Ja, en ik heb nog één vraag. Ik vind korfbal zo'n typisch Nederlandse sport, maar je vertelde nog net dat er een Belgische ploeg komt. Is het wel een internationale sport?
0: Jazeker. Kijk, Nederland komt ook uit volgend jaar trouwens. Dan zijn de wereldkampioenschappen korfbal, die zijn in Drenthe.
1: Oké. Okay.
0: Kijk, je zou kunnen zeggen, als je echt teruggaat in de geschiedenis, is korfbalsport is ergens in Zweden begonnen.
1: Oh.
0: En je ziet natuurlijk dat de sport voor... Het is de enige in het topniveau gemengde sport. Dus mannen en vrouwen. Dus iedereen kan die sport bedrijven. En dat is zo'n sociale sport. Dus je ziet ook dat heel veel families eraan deelnemen. En je ziet dat ook de KNKV, dus de bond, maar ook samen met NOC-NSF... ook hard aan het bezig zijn om korfbalsport ergens eens een keer Olympisch te laten worden.
1: Is dat dan nooit Olympisch?
0: Ja, Olympisch. Olympische sport, dat is wel een ambitie. En je ziet dus nu, onder andere met het beachkorfbal of met het 4 tegen 4 korfbal, dat al op heel hoog niveau plaatsvindt. En dat is ook, die Olympische Spelen, dat gaat ook echt om amusementswaarde.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een spel wat je dan ziet, wat gewoon heel aantrekkelijk is. Dus er is volop mondiaal belangstelling voor het korfbal. Maar het is wel hard werken om bij die top te komen.
1: Ja.
0: En ook met mondiaal in al die landen korfbal een plekje te geven.
1: Ja, maar ik verbaas me erover dat het nog nooit Olympisch is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Maar dat moet dan voldoen aan minimaal een aantal honderden landen waar die sport plaatsvindt.
1: Ah, ja. En korfbal in Zimbabwe. Ja, doe maar. Met hem geruiden, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, als er één sport is wat gewoon heel laagdrempelig is, is het wel korfbal. Dus juist in dat soort landen zou je verwachten dat ze... Kijk, je hebt een bal nodig en twee palen en twee korven en dan zou je dat kunnen spelen. Kijk, als je teruggaat in de geschiedenis, ook van de voetbal, is het natuurlijk zo begonnen.
1: Ja, nee, dat...

0: dat laagdrempelig. En gooi maar een bal in en dan gaan we tegenaan trappen.
1: Misschien een leuk idee om het eens in Afghanistan te introduceren. Mannen en vrouwen samen kortbal.
0: Ja, wordt ingewikkeld, denk ik. Maar heb ik jou nodig, Arm?
1: Nou, ik doe mijn best. Ik wacht graag met.
0: Iemand nodig met een goede babbel.
1: Oh ja. Als ik meer verdiensten kan maken op dat gebied, Herman, dan doen we dat.
0: Dan komen we op de lijn. Gaan we doen.
1: Hartstikke goed. Herman Reuvers, ik wens heel veel plezier en heel veel succes dit seizoen met DOS 46.
0: Ja. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Gaan jullie goed. Hoi, hoi.

0: Dexys Midnight Runners, die zong Come On Eileen. Het is 6:30 over 11:30. En we hebben toe aan onze hemeltips.
1: Ja.
0: Hemeltiet is natuurlijk een begrip in Drenthe. Een van de mensen die dat niet kent, het begrip hemeltiet. Het heeft niks met de hemel te maken, maar het werkwoord Hamilton te maken. En Hamilton is opruimen, net iets maken.
1: Poetsen, opruimen, een beetje aanknooien in huis.
0: Beetje aanvegen, een beetje aanhamilden. Ja.
1: Ga je op de zaterdagmorgen doen?
0: Ja, dat hebben we vroeger ook veel gedaan. Op zaterdag natuurlijk rond de boerderij. Weer alles aanhemmeld, ophemmeld. Omdat voor de zondag, dat het zondags net is bijlag. En dan kon je alle rommeltingen wat je in de week gebroekt hadden. Of restanten van werkzaamheden die je in de week hadden. De buren kwamen nog wel eens tegen, want die waren ook aan het hemmelden. Maar die gingen ook aan de sleep met wat troep wegbrengen. Of je moest nog wel eens even een bezem lean misschien, of aanzwaar. Nou ja, dat is dus hemeltiet. Maar dat betekent ook dat je in huis de boel ook net iets hebben moeten. En vandoor dat we dachten van, nou, leuke hemeltips over van allerlei huishoudelijke probleempjes. Bijvoorbeeld van de week, als je last hebt van muggen.
1: Ja, neefjes, van die steeknevies.
0: Het is ook even weer lastig in de Drenthe met muggen eigenlijk vliegen. En wat in Nederland een vlieg is, dat nu ben je in Drenthe een mug. En wat eigenlijk muggen bent, dat noemen we neefjes. Ja.
1: Maar goed, we zijn dus op zoek naar tips tegen neefjes.
0: Ja.
1: Want en het liefst, zonder dat ze plat om te slaan, ging die mooie witte muur en daar dan van die vieze bloedvlekjes op kring.
0: Ja, ik slaat ook uit door, maar inderdaad achteraf dan.
1: In met een slipper of met alle kraden.
0: Ja, met de vrouwelijke dieren die bloed zoekt, dat bloed heeft ze nodig om hun eitjes uit te laten komen. Daarmee.
1: En dan lig je lekker te slapen met ramen op en dan heb je geen horen.
0: Aal mijn kop uit de hoezen. Ja.
1: Ja.
0: Maar hoe dat nou te voorkomen? Nou, hij doet goede tips voor. Maar je houdt het beleefd aanbevullen. En ja, natuurlijk, allergies en zo, dat is niet meer ook logisch.
1: Maar ja, goed.
0: En we hadden in Zweden, zetten we op zeker met de tent op, midden in zo'n wolk van die knutten, van die hele kleine steekmuggies.
1: Ja.
0: Die echt een wolk. We werden niet meer gek, stapelgek. Zei die beheerder van de camping daar. Ja, hij zei, dat was eind juni altijd, even een paar weken. Kun je eigenlijk niet boeten wezen, hoor. Dat hebben we van hem.
1: En dat was een Noorse eigenaar?
0: Dat was in Noorden.
1: Heette die Knutsen?
0: Knutsen.
1: Door mijn last van die beesten door.
0: Ja. We hebben ook maar één nacht gelogeerd en we hebben de boel weer opbreuken. We zijn gewoon wegvlucht. We kunnen niet boeten wezen.
1: Ja, dat is echt een Noorse naam.
0: Knutsen. We komen van een heel mooi gebied. We komen er ook misschien nog wel eens weer, maar niet meer in juni. Goed, maar we hadden ons bericht aanbevolen. Ja, toen hebben we dus ook, toen de tent staan had, alles dicht, alle ritsen dicht. En toen eerst in een half uur al die rommel wat er nog in zat, zien dat je dat afvangen kunt of hoe dan ook.
1: Ja. Ach. Maar goed, als jullie nou thuis de tip hebben, de golden tip, app dat dan in deur naar 0592-3311-88. Of je mag ook in bellen. Misschien wil je dat liever in telefoon. Die is anders uitleng. Dat is hetzelfde nummer. 0592-3311-88. Als je dé oplossing hebt, ding muggen.

0: dag dat alles beter is. Nick en Simon, dat is de dag dat wij de golden tip kregen over de muggen.
1: Ja, dat hoor we wel.
0: Ja, wij hebben een oproepje gedaan voor de golden tip tegen muggen. 0592331188. Er zijn wat appjes binnenkomen, maar wij hebben ook wat bellers.
1: Ja, en wie is onze eerste tipgever? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Harm, met Geertje.
1: Dag, Geertje.
2: Goedemorgen. Nou, weet je, Harm, ik lig onder de klamboe.
1: Oh ja.
2: Als je naar spissen moest, is wat lustiger. Dan kom je wel wat gestrikt en gedien. Maar vroeger, op de boerderij, weet ik wel, dit was mem ook altijd al een ondergedien over het bedden hennen. Dat ik goed kon slapen.
1: Ach, wat een goed idee eigenlijk.
2: Ja, dat deed ik vroeger al.
1: Een stuk vitrage of zo.
2: Ja, ja, men gewoon vitrage spannen zo'n bedden hè. En dan laat ik mijn zusje en ik met een bijen in. En dan kwamen de muggen. Maar eigenlijk kwamen ze overal doorheen. Er was eigenlijk geen, er kon eigenlijk als niks ding op. Maar dan laat ik weer eronder.
1: Ja, maar een goede klamboe hebt, dan komen ze niet erin, denk ik.
2: Nee, dan komen ze niet erin. Ik heb nog een klamboe. Maar als je naar spissen moet, ja, de pispot zou nooit bedden, maar die moet er wel eerst uit.
1: Ja, hij maar in mijn reur bent, dan valt nog een beetje meer. Maar misschien hij stil ligt, hè?
2: Zo is. Zo is. Zeg, mag ik de groep nog even doen aan mijn zwager? Want ik heb een paar weken al belt en ik kom niet al die deuren. Hij luistert al in naar jullie, hij vindt het zo mooi. Ja. Dus ik wil hem even de groeten nog doen. Laat me de groeten, hou je haaks, hè?
1: Ja. Goed zo, dan hebben we vast
2: weer een ik geniet van jullie en ik hoop dat nog heel lang blijven. En ik wens je een heel fijn weekend toe.
1: Geertje, dank je wel voor deze mooie tip.
2: Graag gedaan.
1: Goed zo, mooi, mooi. Ik heb ook wel eens gehoord dat nevies of zo'n warme pispot, daar komt ze misschien ook wel op af.
0: Ja, ja.
1: Geuren van adem en dat soort dingen. Oh. Dan moet je een pispot maar goed wie achter in de slaapkamer zijn, grote slaapkamer hebt.
0: Ja, of met een wc gaan.
1: Of even met een wc, dat is misschien nog beter.
0: Maar we hebben nog meer bellers. Misschien nog meer goede tips. Goedemorgen, wie heeft er een tip voor ons?
3: Goedemorgen, met Petra Kroeze.
0: Mooi, Petra.
3: Ja, mooi luisteren. Een hoop geruchten over de mug. Ja. We hebben een notenboom. En ze zeggen, muggen komen niet onder een notenboom. Vergeet het maar, ze steken je kapot.
0: En dan een walnotenboom?
3: Een walnotenboom, maar ze komen nog. Ach. Lavendel, een zakje lavendel boven je bed hangen, heb je ook niks aan. Oh. Ik heb zelf veel last van muggen. Mijn man had er nooit last van. En de enige oplossing is een vliegenmepper en ze kapot slaan.
1: Nou, dat is duidelijk. Ja. Goed, ja. Het ligt aan, kijken we of is en worden of vlug en doorhouden.
3: Ja.
1: Maar dan moet je niet altijd mooi wit behangen of wit gezalste muur met Petra.
3: Je moet in het wilde weg slaan dan. Niet tegen behang, gewoon in het wilde weg eruit en zeggen hier, jij bent er geweest.
0: Gewoon in het luchtledige dat ze op de grond kwakken.
3: Juist.
1: Ja. Nou.
3: Ik vind...
1: Dan zijn je in de buurt van Petra Kroesen komt, beste dames en heren. Dan ben je een kikker van je hout, zo uit erom.
3: Nou ja, ik heb allemaal horen.
1: Oh ja.
3: Dus ik heb geen ene mug in huis.
0: Goed nou, zo. Goed zo.
3: Nou, ik wens jullie beschermd te worden van de muggen en een prettig weekend.
0: Nou, hartstikke goed. Wel.
1: Je gaat niet meer onder een neutenboom liggen of met zakjes lavendel. Helpt
3: allemaal
1: niks.
3: Nee, het allemaal geen nut niet. Het enige is de vliegenmepper.
1: Gewoon doorhouden, klaar.
0: Petra Kroes, nu Tiel was dat. Goed nou, zo, mooi, dankjewel.
1: Hele belangrijke nuttige tips. Hoe Tiel iemand in Drenthe.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Hadden we daar niet van uit dat ook kunnen, om ze door te houden. Dat is hartstikke mooi. Ja.
0: Nou, we hebben nog meer bellers. Goedemorgen, met wie?
4: Met Roelie.
0: Mooi, Roelie.
4: Nou, ik heb nog geen muggen in huis. Of neefjes, zoals wij zeggen.
0: Ja.
4: Als het samen schemerig begint te worden, dan weer rollen. Zet ik door de gordijnen dicht en ik heb een raam altijd open staan s'nacht. Maar ik heb nooit geen muggen in huis.
1: Nee, hè?
4: En overal harden vuur.
0: Harden.
1: Ah, maar die harden is zo. Dat is het beste, hè? Voorkomen dat ze binnenkomt.
4: Ja, en ook geen ding met watervlek onder de raam zetten. Nee, dat water waar dan daar staan, dat moet je niet doen.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Ah, ja.
4: Maar ik heb voor alle ramen die open kunnen, heb ik overal harden vuur.
0: Nou, dat is een goede tip. Harden.
4: Ja.
0: Nou, dankjewel, Roelie.
4: Joejoe, fijn weekend.
0: Oké, dankjewel, jij ook. Hebben we nog meer bellers?
1: Even, ja, nog bellen. De bel me op dit moment ook in. Degene die me nou belt, die mag hem dan wel even maar opleggen. We bellen je zo hem terug. Ja, goed. Wie is onze volle beller? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met mevrouw Jonkman.
1: Mevrouw Jonkman.
5: Gewoon de ventilator aanzetten.
1: Oh.
5: Dat is even een klein tocht.
1: Ja, dat klopt wel. Ja.
5: En dan nog de harm ervoor.
1: horn ervoor en dan die ventilator erbij aan. En dan die,
4: ja, en eerst de vleermapper.
1: Ja, ja, ja, dat sowieso. Die tip heb ik ook al van Petra Kroesen gekregen. Gewoon doorhouden. Maar van die later erbij aan is ook nog niet zo'n rare tip.
4: Nee, ze hebben niet wat zacht. Ik heb nooit geen voor de slaapkamer.
1: Oh, oké. Okay. Nou.
4: Nou.
1: Een goede tip, dankjewel.
4: Doeg.
1: Doeg.
0: Doeg.
1: Ah, jongens, we komt er
0: wel. Ja, want via de app komt ook nog heel wat appjes binnen. Liggen nu het onder de dekenschaling ingesmeerd met muggenspul, wordt er nog gezegd.
1: Ja.
0: Muggenstift met date of een vitamine B-tabletje slikken. Dan krijg je huid een luchtje waar muggen niet van horen.
1: Okay.
0: Elektrische vliegenklapper. Dan heb je geen bloed op het behang. En stuurt nog een elektrische vliegenmapper. Nou, als je even langzaam richting het gezoom heen en dan weer gewoon lekker gaan slapen.
1: We hebben boeten. We zitten soms vast elke al op boeten. Dan hebben we van die een soort wierrook is dat.
0: Oh ja.
1: Dat zit in van die ronde dingen. En dat moet je aansteken en dat gloeit mooi en dan komt een beetje rook af. En dat helpt echt.
0: Oh.
1: Dan heb ze neergelaten. Hij is ook niet bij je. Dat is ook een tip.
0: De golden tip van Harm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, mensen, allemaal bedankt voor je mooie tips. We gaan zo meteen in bel met Anja Tingen. En we gaan nou eerst even lusten naar...
0: Roy Orbison.
1: Ja, precies. Roy
0: Orbison. Met Lana.

0: Roy Orbison was dat met Lana. En we hebben nog wat appjes binnenkring die we op de valreep nog in willen voorlezen. Willen jullie alvast mijn man Henk Denen feliciteren? Die wordt 27 augustus 67 en dus pensioen. Dit namens zijn vrouw Ina. En dan hallo, ik wil graag mijn zus Roelie Neef feliciteren. Zij is ook 27 augustus jarig. En mijn broer Jan Knechtering die is 29 augustus jarig. Groetjes van Henny Faber. En dan, mooi, ik ben Jannie, ik kom uit Nieuw-Vennep en ik luister heel vaak naar jullie uitzending. Mijn ouders waren Drentenaren en ik mag graag naar jullie dialect luisteren. Dat is een stukje van mijn jeugd, groetjes van mij. En dat stuurt Jannie Wilderom. Nou, dat is hartstikke mooi. Het in korfbalteam onder de 21. Het internationaal korfbalteam onder de 21 is afgelopen week wereldkampioen geworden in Maleisië. Dus zeker internationaal. Groeten van Olga.
1: Ja. Goed dat ze het dan nog even vertellen.
0: Ja. En goedemorgen Harm en Leonie. Wij willen graag Dini Dingste uit Meppel heel veel sterkte en beterschap wensen. Zij is vorige week met de hondenfietskar over de kop vleugen. Zij heeft nu alleen nog last van dikke enkels. Verder giet het gelukkig weer de goede kant op. Een dikke knuffel van je collega's van de Reestmond in Meppel. Groetjes van Ronald Harms. En dan mag ik een plaatje aanvragen voor mijn man. Hij wordt morgen 80 jaar. Hij heeft jarenlang bij het Piratenkoor het Zwarte Gat zingen. En ik wil graag Sierra Madre horen van het Piratenkoor. Hij woont nu helaas in een zorginstelling, want hij heeft dementie. Ah, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar dat plaatje kunnen wij vandaag niet meer draaien. Maar Sierra Madre die komt vast nog wel een keer in ons programma voorbij.
1: We moeten nog even erbij vertellen. We hebben aankondigd dat we met Aya Tingen zullen gaan bellen, de zangeres. Dat hebben we geprobeerd. Dat is om technische reden is dat allemaal een beetje mislukt. Ik heb Aya net maar de telefoon laten zeggen. Misschien komt dat wel omdat ik op de vlakte woon. Dat de verbinding niet goed was. Iedere keer als wij belden, nam ze op en dan was de verbinding verbreuken. Volgende week gaat het weer proberen. Dan gaat het aan ze doen. Dan gaat Aya gewoon ons belden in plaats van wij haar. En dan hopen we haar uitgebreid te kunnen spreken. En gaan we ook haar, haar plaats draaien.
0: Nou, en door met ben wij aan het eind komen van deze Hemeltiet van zaterdag 22 augustus. Volgende week ben we er weer met een nieuwe Hemeltiet. De laatste zomereditie. En daarna beginnen we weer met het nieuwe seizoen met de vereniging. We gaan eruit met BZN en The Old Callahan. En we wensen jullie een hele mooie zaterdag.
1: Tot aan de week.

0: Beste.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem?
0: Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Hey Remo!
19: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Hey, ik kwam net de buren tegen.
21: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
20: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
21: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
20: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
21: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
20: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
22: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
27: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Brabant Fruit uit Assen zal niet meer op de markt te zien zijn. De groente- en fruithandelaar was al geruime tijd in opspraak vanwege belastingsfraude, waar in september vorig jaar ook een veroordeling op volgde. Niet veel later trok de gemeente Assen de verkoopvergunning in. Het bedrijf was tot juni nog actief op de markt in Rolde, daarna nog in Appelscha. Volgens de groente- en fruithandelaar stopt hij nu definitief. 6 provincies, waaronder Drenthe, gaan samenwerken om meer goederenvervoer over water en spoor mogelijk te maken. Nu gaat ruim 80% van het goederenvervoer over de weg. Met de zogenoemde Corridor Noordoost willen de provincies drukke routes ontlasten en gebruik maken van Europese subsidies. Ook havens en terminals, zoals die in Meppel en Coevorden, moeten daarvan profiteren. De provincies verwachten bovendien kansen voor de regionale economie. Een auto is vanochtend tegen een boom gebotst in Emmen. De hulpdiensten waren snel aanwezig om 2 inzittenden te controleren. Zij zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het incident kon gebeuren is niet bekend. De dierentuin in Emmen ontvangt binnenkort 16 komorenvleerhonden. De komst van de bijzondere en bedreigde diersoort is onderdeel van een Europees programma. Europese dierentuinen proberen samen het aantal vleerhonden te laten stijgen. Nu zijn er nog zo'n 1500 in het wild. De dieren komen op korte termijn aan in Emmen. De exacte datum is nog niet bekend. FC Emmen heeft zijn 3e wedstrijd van het seizoen gewonnen. Door een 3-1 overwinning tegen Jong AZ bleven de punten in de Oude Meerdijk. Met 9 punten uit 3 wedstrijden blijven de Emmenaren voorlopig lijstaanvoerder. Volgend weekend wacht de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. En dan gaan we nog even naar het weer.
28: Goedemiddag. Na een ochtend met stapelwolken, soms wat zon en lokale bui, verandert er vanmiddag niet zo heel veel. Er zijn vrij veel stapelwolken, af en toe wat zon en op een enkele plek valt een bui met middagtemperaturen van 19 op zijn hoogst 20 graden en een matige, wat vlagere noordwestwind. Vanavond en vannacht op veel plaatsen droog, alleen in het noordwesten zou misschien een bui kunnen vallen. Koelt af een graad of 11, de wind valt voor een heel groot deel weg. En morgen veel van hetzelfde, dat betekent dus stapelwolken, vrij veel stapelwolken, ook af en toe zon. Een groot deel van de provincie houdt droog, maar een enkele bui sluit ik nog steeds niet uit. En maxima gemiddeld morgen rond de 19 graden. Maandag en dinsdag gaat de bloeddruk stijgen. Dan merken we maandag al zonnige periode. Zeker in de middag is er vrij veel zon. In de ochtend nog wat restbewolking. Blijft droog, gemiddeld zo'n 22, misschien 23 graden. En dan vervolgens dinsdag wordt het 24 tot 25 graden veel plaatsen met flink wat zon. Woensdag donderdag ook warm, maar dan neemt de luchtvochtigheid toe en de kans op een regen of een onweersbui.
1: Het beste van

0: De soundtrack van The Breakfast Club uit 1985. En van de partij in de Drentse Doezen sinds 2023. Deze Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: De Drentse Doezen.
2: Het beste van de Drentse Doezen.
3: Met Jeffrey Fadel.
0: 12 uur geweest, ruim op tijd weer voor de één na laatste alweer. Ja, ik heb goed op de kalender gekeken. De één na laatste alweer van dit seizoen. Beste uit de Drentse Doezend, de 5 jaar editie. Want al 5 jaar lang maken we dus die mooie hitlijst met dus platen die erin zijn gekomen in 2021 al. Maar dus ook zoals de Simple Minds in 2023. We blikken de komende 2 uur weer lekker terug op al het moois wat dat heeft voortgebracht die afgelopen 5 jaar. We stappen daarin zometeen natuurlijk ook gewoon weer op de fiets voor onze rondje die we af moeten maken. We maken een grote sprong richting het noorden, want anders komen we natuurlijk niet op tijd terug. Volgende week de ene laatste provincie en dan zijn we weer terug in Drenthe tijdens onze rondje Nederland. Eerst muziek uit Drenthe, dan heb ik het over John en Nienke. Jazeker, John en Nienke Geuzinga, Havinga, bekend van de countryband Zinga. En ook natuurlijk van hun tweeën zelf. Deze plaat uit 2022 stond in de lijst 2 jaar op rij op 478 en op 487. Het is net even omgedraaid. En daarna verdwenen uit de Drentse Doezend. Maar in de beste van 5 jaar Drentse Doezend mogen we gewoon draaien hoor. Hoppakee.
4: Never.

0: Backman Turner Overdrive. BTO, ja. 5 jaar lang van de partij. Deze band uit Canada, You Ain't Seen Nothing Yet. En daarvoor, ja, ik had ook even de titel misschien moeten noemen. John en Nienke, When the Needle Hit the Vinyl. En die kun je opschrijven voor je lijstje. Want ja, het is leuk om hem er weer in te stemmen natuurlijk. Hè, in de Drentse Duizend van dit jaar.
1: Rondje Nederland.
0: We stappen op de fiets, dat doen we de hele zomer al. Blijf maar fietsen hier op Radio Drenthe. Nee, dat is een geintje. We maken een rondje door Nederland. We begonnen begin juli in Drenthe met skik en op fietsen. En we maken zo een ronde door Nederland om uiteindelijk weer terug te komen in Drenthe. En dat doen we via Groningen. Die staat voor volgende week op de planning als afsluiter. Want we begonnen naar onderen toe. En zijn zo met de klok mee weer omhoog gegaan. We slaan wel even wat stukjes over. Flevoland, Noord-Holland gaan wij overheen vliegen. Want vorige week waren we in Zuid-Holland. Met Harry Klorkenstein en O.O. Den Haag. En nu zijn we in Friesland. Jawel, want ook Friese muziek is te vinden in de Drentse Duizend. Maar als je het dan toch over Friesland hebt, is er dan een plaat die je kan draaien anders dan de plaat die ik heb uitgekozen? Ik denk het niet. Dit is een plaat die is opgenomen tijdens het megaconcert in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen in 1997. De definitieve doorbraak was deze live uitvoering voor deze band De Kast. Daar heb ik het natuurlijk over, rondom Siep van de Ploeg. Ja, en als je het hebt over Friesland, dan is het voor mij in ieder geval, denk ik dan altijd aan deze plaat. In de Meijerdij. Ja. En die staat ook gewoon al 5 jaar lang in de Drentse Duizend. En nu dus ook centraal in ons rondje Nederland. De Kast in de Meijerdij.

0: Bruce Springsteen, afgelopen 2 jaar met deze in ieder geval niet in de lijst. Wel heel veel andere platen hoor trouwens van The Boss te vinden in de Drentse Duizend. Hungry Heart hoorde je op Radio Drenthe.
1: Het ABC'tje.
0: Pak hem een rat er weer bij. Het rat van Fortuin. Het rad met maar liefst 1000 platen erop. Het digitale rad, hè, wel te verstaan. Dat leg ik toch even erbij uit, want anders is het niet te doen om die platen allemaal bij elkaar te zoeken in no time. Dus daar hebben we gewoon iets heel moois op bedacht. Nou, ik geef daar een slinger aan, dan komt daar een getal uit en dan pakken we de lijsten er weer bij van 2021, 23 en 25. En dan draai ik die platen voor je die allemaal op hetzelfde nummer te vinden waren, maar dan dus in andere jaartallen. We gaan dus even een kleine spin er weer aan geven. Daar komt hij. Een flinke slinger aan het mooie rad. En dan komt er dus weer een van die 1000 nummers uit. Waar komen we vandaag op uit? Eens even kijken.
1: Nummer 386.
0: 386 was afgelopen jaar in handen van The Scene met het nummer Blauw. Blauw, blauw, blauw. Die trouwens ook al sinds 2021 van de partij is. Dan in 2023 ga je zometeen ook horen Ike, Tina Turner, River Deep, Mountain High op 386. En deze plaat uit 1992 stond in 2021 op 386. Maar daarna niet meer te vinden in de lijst. Dus misschien moet je hem ook weer erin stemmen. Het is een duo wat het voor het eerste keer live zong tijdens het Live Aid Orkest. Nee, Live Aid optreden, festival, zeg maar, in 1985. George Michael en Elton John. Wat een plaat is dat. Don't Let the Sun Go Down on Me. Stond dus in 2021 in de Drentse Duizend. Op 386 en daarom hoor je hem nu in het ABC'tje op Radio Drenthe.

0: plaat, The Scene. Blauw op 386 afgelopen jaren. Daarvoor ook nog Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High en George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: De Streekkist.
0: Ik heb mijn kistie vol gelaaien, vol met mooie platen. Dat is eigenlijk wat dit is, hè? De Streekkist. Allemaal platen uit onze eigen streek, onze eigen regio in één kist verzameld. En elke week pik ik er toch wel even eentje uit. Ja, en dan nu de zangeres die eigenlijk nooit opgaf, hè. Dat is eigenlijk wel een beetje de conclusie. Zij deed namelijk 4 keer mee aan het Drents Lytisch Festival. En, ja, en toen was het daar in 2024, het werd de 4e keer dus, eindelijk zover. En dat ze won met het liedje Het is zo wissen. Ik heb het over Marianne Veenstra. De, ja, wat is het? Dochter van vrachtwagenchauffeur. Maar zelf ook vrachtwagenchauffeur. Dus eigenlijk een beetje een soort zingende vrachtwagenchauffeuse. Want dat doet ze volgens mij nog steeds op de wagen. Alhoewel dat zingen ook wel steeds meer wordt natuurlijk. In het jaar dat de single won tijdens het Drents Lytisch Festival steeg die direct binnen op 38 in de Drentse Duizend. Vorig jaar zakte die wat plekken, maar nog steeds aanwezig op 226. En vandaag wil ik hem opnieuw uitlichten om te kijken of hij dit jaar ook weer gewoon van de partij is. Ik ga er stiekem wel een beetje van uit, hoor. Want hij hoort er toch een beetje bij inmiddels, hè. Zeker als je dan dat Drents Lytisch Festival wint. Marianne Veenstra, Het is zo wissen.

0: Denise. Je hoorde Blondie, jawel.
1: Daarvoor in de streken is nog Marianne Veenstra. En Tis Zo Wisse. Winnares dus van het Drents Lyrisch Festival in 2024. Zometeen meer het beste uit de Drentse Duizend met de Doobie Brothers. En ook Adele ga je horen. En ik pak die mega jukebox er weer bij. Naar de Depeche Mode en Enjoy the Silence.

0: weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM. Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl
10: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
11: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Het beste

0: 1972 en maar één jaartje in de Drentse Doezen te vinden. Dat was in 2023 op 968 de Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: De Drentse Doezen.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezen.
0: Maar dat is het mooie aan deze jubileumeditie, waar dan 5 jaar lang Drentse Doezen centraal staat, dat je dan ook af en toe eens een plaatje uit 2023 erbij kunt pakken. Of nou ja, die dan in 2023 in de lijst stond. Want wat ik al zei, hij komt natuurlijk uit 1972. Ja, nogmaals, goedemiddag en welkom terug. Welkom terug. Nou, je bent nooit weg geweest natuurlijk bij het beste uit de Drentse Doezen. De 1 na laatste editie alweer van dit jaar. Want in september moeten we plaatsmaken weer voor Margriet met Cassata. Maar tot het zover is nog heel veel fijne platen. Want ik heb echt nog een hele lijst voor je hoor. Waarvan ik denk, die moeten nog voorbij komen. En 2 daarvan zijn zometeen natuurlijk weer te vinden in de jukebox. Ik heb weer een mooi thema bij elkaar gezocht. En die ga ik zo aan jou voorschotelen. En het is een feestelijk... Ja, het is jawel. Ja, ik vind het feestelijk. Zo moeten we het gewoon zien. De muziek die deze artiesten maakten was altijd best feestelijk namelijk. Wie er in de jukebox zit, dat hoor je zo meteen nadat ik je Adele heb voorgeschoteld. Misschien geen feestelijke muziek, maar wel steen goed. En dat weet jij ook, want ze staat in de douche.

0: Bob Marley en de Wailers en One Love op Radio Drenthe. En daarvoor, ja, wat een stemgeluid. Ik blijf me er toch elke keer weer over verbazen hoe goed zij is. Al tijdenlang geen platen meer uitgebracht. Maar die platen zoals deze uit 2010, Rolling in the Deep van Adele, ja, die blijven gewoon goed. En ja, ik vind het fijn dat dat gewaardeerd wordt ook aan de andere kant van de radio. Want Stefas dus in de Drentse Duizend vorig jaar nog op 200. En dat is best wel een hele mooie hoge notering hoor voor Adele. Ja, zeker.
1: Het beste van de Drentse Duizend.
2: De jukebox.
0: Ja, we hebben deze zomer de Drentse Duizend jukebox. Dat is een hele speciale. Er zitten natuurlijk al die platen in die afgelopen 5 jaar in de Drentse Duizend hebben gestaan. En het is een jukebox waarin je een opdracht mee kan geven. En die opdracht die is vaak zoeken twee platen met een mooie connectie. Nou, en die hebben we voor dit keer weer gevonden. Vorige week hadden we natuurlijk nog zussen in de jukebox. Maar voor deze week hebben we iets heel anders. We hebben namelijk samenwerkingen van René Karst. Jazeker, want die zijn er natuurlijk best wel heel erg veel. En ook te vinden in de jukebox. Ja, de bekendste daarvan is natuurlijk die samen met Stef Eckel. Het was een beetje, nou toch ook wel een beetje de doorbraak misschien van René Karst. En ook wel misschien van Stef Eckel bij het grote publiek. Want het werd echt een mega hit afgelopen jaar in de Drentse Duizend op plekje 22. En die samenwerking ga je zo horen. Eerst een misschien iets minder bekende samenwerking. Het is een carnavals single uit 2020. Het is een Oosters product. We hebben het dan over René Karst samen met de Bukkers. Die komen natuurlijk uit Zalland, waar ook wel hier en daar wat carnaval gevierd wordt. En het is flink meegezongen tijdens de carnavalsoptochten en feesten in dat jaar. Ik moet zeggen, ik denk wel dat bijvoorbeeld Atje voor de Sfeer meer wee werd gezongen tijdens de carnavalsperiode. Maar goed, deze mocht er ook zijn. Uit 2020 en de eerste plaat in de jukebox. Ook gewoon al 5 jaar lang van de partij hoor in de Drentse Duizend. Met vorig jaar op 214 René Karst en de Bukkers en Boshout voor de deur.

deze muziek centraal in de jukebox van vandaag. Met René Kars, Stef Eckel, Liefde de Dik in de Kist. En daarvoor natuurlijk samen met de Bukkers. Dat was ook de combinatie. Combinaties met René Kars, de Bukkers, Bosholt voor de deur. Dan gaan we nu even de kant opzoeken voordat we straks naar de XXL-klassieker gaan. Die je ook weer flink mee zou kunnen zingen als je dat zou willen. Moet je wel een paar octaven in je bezit hebben om dat te doen.

0: Oh, ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst in jaren weer naar het Songfestival keek. En wij toen meededen met deze en we werden tweede na Conchita Wurst. En het was zo spannend, zo spannend. Het was bijna alsof je een WK-finale keek of zo, weet je wel. De Commelinens hoorde je en Calm After the Storm hier op Radio Drenthe. Ja, we gaan er naartoe naar de XXL Klassieker.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL Klassieker.
0: Die ik natuurlijk al een heel klein beetje heb weggegeven. Want ik had het net al over dat je, als je mee wil zingen, een paar octaven moet bezitten. Want als je dit een beetje zuiver, goed en uitbundig mee wil blaren, dan moet je wel wat kunnen. Gelukkig kon Freddie Mercury wel wat. En konden ze bij Queen met zijn stem dit soort liedjes maken. Al jarenlang staat hij op nummer 1 in de lijstjes. Zoals bijvoorbeeld bij de collega's van Radio 2 met... Ik wou zeggen de Drentse 2000, maar nee, natuurlijk niet de top 2000. En ook in de Drentse 1000 hoort hij er natuurlijk gewoon bij. Niet zo hoog, maar wel aanwezig. En dat is ook logisch. De XXL-klassieker van vandaag. Het is er tijd voor

vorig jaar op 23. Deze Queen Bohemian Rhapsody. En je mag het best toegeven hoor dat je hebt meegebleerd. Ook al was dat een beetje vals. Heerlijk. Zeker als die mama uithalen komen. Ja, dat ga ik al bijna, hè. Dan kun je je natuurlijk niet inhouden. Snap het ook wel. Snap het ook wel. We pakken zo een eendagsvlieg erbij. Leuk om die weer eens in de pix

0: Onderdeel natuurlijk van Genesis geweest altijd. Deze Peter Gabriel en Salisbury Hill uit 1977. En na Genesis best wel een aardige solo carrière gehad. Niet zo goed, denk ik, als die andere van Genesis. Je weet wel, Phil Collins. Die heeft ook wel een hele aardige solo carrière gehad.
1: De Eendagsvlieg.
0: Zijn allebei, als je het in muzikale termen uitlegt, geen eendagsvliegen. Zeker niet. Geen one-hit wonders, deze mannen Peter Gabriel, Phil Collins. En de artiest die ik zo meteen als eendagsvlieg ga draaien, was dat eigenlijk, is dat ook zeker niet, geen eendagsvlieg. Maar wel als we het hebben over de Drentse duizend. Want dan is Paul Simon helemaal niet zo aardig vertegenwoordigd. En ik moet zeggen, dat snap ik ergens ook wel. Het is natuurlijk ook moeilijk om uit slechts 1000 platen dan ertussen te komen, hè? Hij is er wel te vinden, hoor. Met zijn platen Graceland was hij 4 jaar op rij aanwezig in de Drentse Duizend. Alleen het afgelopen jaar buiten de boot gevallen. Ja, en deze plaat die was vooral een eendagsvlieg als we het hebben over het jaar 2021. Toen namelijk wel te vinden in de Drentse Duizend. En daarna verdwenen uit de lijst, niet meer in je geheugen opgenomen. Of misschien gewoon dat je dacht, ja, het is een leuke plaat. Maar andere platen zijn nog leuker. Hij komt wel van het album Graceland, waar natuurlijk ook Graceland op staat. Succesvol album, maandenlang stond hij op 1 in de albumlijst. Deze plaat uit 1986 alweer. Ik ga hem voor je draaien. De eendagsvlieg van vandaag is namelijk You Can Call Me Al. Ja, zeker. En als je nou wel denkt van, maar die hoort voor mij wel bij de beste duizend, schrijf hem dan even op. Dan kunnen we misschien dit jaar terugbrengen. Deze Paul Simon die je nu gaat horen op Radio Drenthe.

prima om er ook nog even bij te plakken, hè. Skik en Op Fiets uit 1997. En natuurlijk de eerste twee jaar nummertje 2. En de afgelopen drie jaar nummertje 3 in de lijst. Hij hoort er zeker bij. Skik op fietsen. En daarvoor dus de eendagsvliegen van vandaag in handen van Paul Simon. En You Can Call Me L. Maakt alweer een einde, potverdikkie, aan deze beste van de Drentse Duizend van 22 augustus. Volgende week doen we er nog eentje. De allerlaatste alweer voor de 2026 editie. Daarna maken we dus weer plaats. Maar geloof mij, ik heb nog heel veel plaatjes in mijn koffertje zitten, hoor, om mee te nemen voor volgende week. Dus dan maken we er ook weer een feestje van. Dan spreek ik je graag daar. Zometeen hier. Plezier is nog niet voorbij. Hij is terug van weg geweest. Ruben Koren met de Zizo Zaterdagshow. Dus dat het heerlijk genieten op de zaterdagmiddag. Ik sluit af met een van mijn favoriete bands. Het is Fleetwood Mac. Dit is Everywhere. Can you...

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Leren mediteren, zen.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
9: Leren mediteren, zen.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden.
16: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
20: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
22: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
22: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
29: Rustig, adem in,
28: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
29: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Leren mediteren? Zen.nl.
33: Radio Drenthe.
34: De Zizo Zaterdagshow.
33: Met Ruben Koren.

0: Weekend Love.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Terug van weg geweest op deze plek. De afgelopen twee weken was ik er niet. Ruben Koren hier, dat heeft alles te maken met wat er op dit moment aan mijn linkerhand om een ringvinger fonkelt. Namelijk een prachtige trouwring. Op 7 augustus ben ik getrouwd met, zo mag ik haar nu echt noemen, mijn vrouw Charlotte. En dat was een geweldige dag. Een dag met een lach en een traan. En in de bijzijn van de mensen die ons lief zijn. Een dag om nooit te vergeten. Daarna nog even vrij geweest. En inmiddels weer lekker aan het werk. Het normale leven is begonnen. En het is leuk, want dan mag ik weer lekker radio maken. Ik hoop dat het goed met je gaat. Wees van harte welkom in de Ziso Zaterdagshow hier op Radio Drenthe. Ik heb de telefoon hier in de buurt. Dus stuur gerust een berichtje. Nou, laat me weten wat je aan het doen bent vandaag. Wat houd je zo al bezig op deze zaterdagmiddag? Ik vind het leuk om van je te horen. 0592 33 11 88. Dat is het welbekende telefoonnummer waarop je me de hele middag kunt bereiken. Dus 0592 33 11 88. En als ik een muzikaal gezien nog iets voor je kan betekenen, dan mag je dat ook laten weten. Dan ga ik mijn uiterste best doen om speciaal voor jou iets te draaien op de radio. Nou, het is de Ziso Zaterdagshow, dus zaterdag 22 augustus voor de administratie. Ja, en dit is dan een liedje van mezelf, voor mezelf. Het is namelijk een van de beste popliedjes in een hele lange tijd. En hij gaat maar niet vervelen. Heerlijk. Sam Fender samen met Olivia Dean. Dit is Rain.

0: Blijft goed, hè? Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean, hoorde je net. En het is natuurlijk Steve Winwood. En Valerie, ik vertelde je net dat ik 2 weken geleden getrouwd ben. En Bertje zit er, heb je van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Bert. En bedenk dat liefde een vuur is. Als het dreigt uit te gaan, kun je wachten tot de ander brandstof op het vuur gooit. Maar voor je het weet, zit je beide in de kou.
1: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Zeer bemoedigende woorden, Bert. Dankjewel. En op tijd hout hakken dan maar. Goed, het is tijd voor een spelletje. De hele zomer hebben we natuurlijk tientje of tombola gespeeld. Nou, de tombola die staat inmiddels weer op zolder. Die is opgeruimd. Die komt ongetwijfeld later dit jaar wel weer van pas. Maar voor nu weer terug naar de Ken je eigen stad of dorpquiz. Een spel waarin je kans maakt op een gratis avondmaaltijd. Misschien betaalt RTV Drenthe vanavond wel jouw bezoekje aan de snackbar. Het is heel eenvoudig. Jij laat mij weten over welke stad of welk dorp je een paar vragen kunt beantwoorden. Dan maak ik een quiz speciaal voor jou op maat over het door jou gekozen dorp of stad. En geef je dan op 3 van die 5 vragen het goede antwoord. Dan win je €20 om te besteden bij een snackbar bij jou in de buurt. Dus een quiz op maat speciaal voor jou gemaakt. 5 vragen, geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan win je €20 om uit te geven bij een snackbar in de buurt. Het spelletje is niet ingewikkeld, dat beloof ik je. Ik speel dit nu best lange tijd. En het slagingspercentage tot op heden is 100%. En het is mij er alles aan gelegen om dat in stand te houden. Dus kom maar op als je mee wilt doen met de Ken je eigen stad of dorpquiz. 0592 33 11 88. Dan maak ik misschien zometeen wel speciaal voor jou een quiz op maat over het door jou gekozen dorp of stad. Dus 0592 33 11 88. Als je mee wil spelen met de Ken je eigen stad of dorpquiz. Supertramp zometeen. Dreamer naar deze van Leo Moorman. Dit is Plata Laans gevuld.

Supertramp en Dreamer, daarvoor nog Leo Mommen en Plattelandsgevoel. Het is typisch, ik heb net gevraagd op de radio aan jou of je misschien wel mee wil spelen met een spelletje. De Ken je eigen stad of dorp quiz, waarin ik een quiz op maat maak. 5 vragen, geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan win je €20 om te besteden bij een snackbar bij jou in de buurt. En dat doe ik vaker, die oproep. En ik merk, mensen zijn huiverig. Het loopt nog niet echt storm. Laat ik maar gewoon transparant zijn. Ik hou van transparantie en eerlijkheid. Dus ja, er ligt hier eigenlijk €20 voor het oprapen. Die kan voor jou zijn. Als je mee wilt doen met de Ken je eigen stad of dorp quiz. Nogmaals, dan maak ik een quiz over een door jou gekozen dorp of stad. En dan maak ik daar dus 5 vragen over. En dan als je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord geeft, dan win jij die snackcheck. En ik zei dat net ook al even. Het is echt niet ingewikkeld, want ik heb dit spel heel vaak gespeeld. En er is nog nooit iemand die het niet gehaald heeft. Dus, goed. Hè. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. 0592 33 11 88. En dan hoop ik je zo te spreken.

0: praktijk. Nergens goed voor. Daarvoor nog Alex Horn en Bloodline. Ik deed net een oproep voor mijn spelletje. De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz? Ja, het scheelde weinig of ik had met mijn staart tussen mijn benen moeten afdruipen. Maar gelukkig is daar Marja. Dag Marja.
1: Dag Ruben.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, heel goed.
0: Ja, heel goed zelfs.
1: Ja, heel goed zelfs. Ja, ik werk niet meer, dus...
2: Lekker pensioen.
1: Lekker pensioen,
0: oh.
1: Dus...
0: Oh, heerlijk zeg. En ja, ik hoor dan van mensen om me heen dat als je met pensioen gaat, dat je het eigenlijk alleen maar drukker krijgt. Klopt dat ook of niet?
1: Klopt, ja. Klopt inderdaad, ja. Ik ben druk met mijn zussen en weer, die dimitteren dus. Dus oh. Van dat betreft, dat is wat minder natuurlijk, maar...
0: Ja. Ja, dat is wel een serieuze zorg ook.
1: Ja, mijn zwager is er dan nog wel, maar zo is het niet. Maar ja, we moeten toch wel eens geregeld oppassen. Dus,
0: Ja. Confronterend ook lijkt me dat, als je eigen zus dan dementerend is.
1: Ja, die is 5 jaar jonger dan mij, dus ja.
0: Och,
1: 63.
0: Dat is erg jong, ja.
1: Ja, klopt, ja.
0: Jeetje, ja, dat is dan inderdaad, dat zijn zorgen. Maar aan de andere kant, het feit dat je nu met pensioen bent, geeft je ook de ruimte om die zorg voor haar te kunnen dragen.
1: Ja, dat doen we
0: wel. Dat is ook wel iets moois, toch?
1: Ja, zeker. Doen we met alle liefde. Dus van dat betreft, ja.
0: Dat is prachtig. Ik hoorde net ook iemand op de achtergrond. Je bent niet alleen, hè?
1: Nee, nu met Erik, Sam.
0: Oh, leuk. Is dat jouw man? Ga ik dan vanuit?
1: Ja, dat is mijn man, ja.
0: Oh, leuk. Erik en Marja. En ja, ik zei het al, bijna met mijn staart tussen mijn benen moeten afdruipen. Want het spel, de Ken je eigen stad of dorpquiz, wat ik zelf bedacht heb. Ja. En wat ik ook best leuk vind, in alle eerlijkheid. Ik weet, die mensen zijn altijd een beetje huiverig om zichzelf hiervoor op te geven. Maar gelukkig zeg jij, ik durf dat spelletje wel aan. Waar mag ik soms een quiz over maken?
1: Wij luisteren ook vaak naar Drenthe Armiste alle dagen eigenlijk. Dus,
0: dat horen we graag. En over welke stad of welk dorp mag ik een quiz voor je maken?
2: Ja, Meppel, hè?
1: Meppel, graag.
0: Meppel, wat is de plek waar je woont?
1: Ja, ja.
0: Ben je er geboren en getogen of dat niet?
1: Nee, Ruinewold.
0: Oh, Ruinewold. Oké, dat is wel redelijk in die richting. Ik ben gisteravond toevallig nog in Meppel geweest. Ja, ik kom er niet heel vaak, maar het is echt wel een leuke plek om er te zijn. Ik was bij een leuk restaurant daar. Ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar dat restaurant zat in Kalkovens.
1: Oh ja. Oh ja, dat kennen we, ja. Ja,
0: dat is ook ongeveer de naam van het restaurant, maar dat mogen we niet verder vertellen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar het was erg leuk. Echt een fantastische avond gehad. Dus Meppel is fantastisch. En ik heb een trouwpak daar gekocht nog een paar maanden geleden. Dus het is echt een leuke stad, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus, hoe lang woon je er zelf al?
1: Iets van 41 jaar.
0: Oh. Ja. Nou, dan ben je toch een echte Meppeler, of niet?
1: Ja, dan wel, ja.
0: En zijn er nog dingen in Meppel waar je extra veel verstand van hebt? Dan kan ik daar een beetje rekening mee houden bij het maken van de quiz zometeen.
1: Ik heb gewerkt in het ziekenhuis.
0: Oh.
1: In het oude diakonessenhuis nog. Dus direct jaren gewerkt. Dus,
0: Kijk eens, in de zorg ook.
1: Ja, klopt. Leuk.
0: Nou, mooi, dat ga ik meenemen in de quiz. En dan ga ik mijn best doen om daar iets leuks van te maken. 5 vragen ga ik voor je bedenken over Meppel. En als je dan zometeen op 3 van de 5 vragen het juiste antwoord geeft, dan win je €20 om te besteden bij een snackbar, Alda. Had je al plannen voor het eten of niet?
1: Nee, nog niet.
2: Ja, nu wel misschien.
1: Ja, nu misschien wel. Maar...
0: Is er ruimte voor een lekker frietje?
1: Ja, vast wel.
0: Ah, dat is mooi. Nou goed, ik ga mijn best doen. Spreek ik jullie zo meteen weer, Marja?
1: Is goed, oké.
0: Doeg, hè?
1: Doeg.
0: Ah, leuk. Quizje over Meppel zo meteen op de radio. Naar deze van Roger Glover.

0: Jeffries en Matador. Daarvoor nog Roger Glover en Love Is All. Marja, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ja, het spelletje waarin je een quiz op maat voorgeschoteld krijgt. 5 vragen over een, door jou gekozen stad of dorp. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord, dan win je de snackcheck. Dat is dan weer een waardebon ter waarde van €20 om lekker mee naar een snackbar in de buurt te gaan. En nu aan de lijn Marja. Ik heb een quiz gemaakt over Meppel, Marja.
1: Ja?
0: Zullen we maar gewoon meteen van wal steken?
1: Ja, is prima.
0: Oké, komt ie. Goed. Vraag 1 voor jou over Meppel. Je had het net al over het ziekenhuis waar je hebt gewerkt. Dat had tot 2022 de naam het Diaconessenhuis. Hoe heet dat ziekenhuis nu?
1: Isala.
0: Ja, hetzelfde als in Zwolle, geloof ik. Hè? Daar zit ook het...
1: En zit ook in Meppel.
0: Oh, ja, precies. Maar ook in Zwolle, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: dan ben ik altijd in de war. Is het nou Isala of Isala?
1: Ja, die is Isala en anders Isala, maar...
0: Iets daar in het midden. Goed, vraag 2. Meppel was vroeger een heel belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbinding met 3 wateren. Noem minimaal 2 van die wateren.
1: Weet je dat?
3: Ja, Meppelendiep.
1: Meppelendiep.
0: Dat is 1.
3: Richting IJsselmeer.
1: Richting IJsselmeer.
0: Ja, Meppelendiep is 1. En dan heb je nog 2 vaarten.
3: Hogeveensevaart,
1: ja.
0: Ja, dat is hartstikke goed. En nog de Drentse hoofdvaart. Nou, je hebt al 2 van de 2 vragen.
1: Tuurlijk.
0: Goed.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja, dus Drentse hoofdvaart, Hogeveensevaart en het Meppelerdiep. 3 belangrijke vaarten eigenlijk.
1: Ja, die ken ik ook wel, maar daar kwam ik ze gewoon niet op. Dus,
0: nee, dat geeft niks. Dan vraag 3. Hoe worden inwoners van Meppel ook wel genoemd?
1: De Meppelenmuggen.
0: Ja, nou, als wij er net een hebben. Dat is hartstikke goed. Of muggenspuiters. Ja, daar zit wel een verhaal achter. Dat weet jij misschien wel beter dan ik. Maar dat had iets te maken met de watertoren van Meppel. Waar op een gegeven moment inwoners dachten dat er volgens mij een rookpluim of zo omheen hing. Maar dat bleek dan een zwerm met muggen te zijn of zo.
1: De Meppelentoren, die staat in het centrum.
0: Oh ja.
3: Die zou in brand staan, maar dat was dus een muggenpluim.
0: Ja, precies. Die zou inderdaad in brand staan, maar het was een muggenplaag. Goed, er is in ieder geval de snackshack al binnen. 3 van de 3 vragen goed. Nou, we gaan gewoon door voor de volle kaart. Namelijk vraag 4. Hoe heet de nieuwe burgemeester van Meppel?
1: Maathuis.
0: Arjen Maathuis, ja, inderdaad. Sinds vorig jaar is hij burgemeester. 36 jaar nog maar. Hij volgt Richard Korteland op. Die vertrok in juni vorig jaar.
1: Klopt,
0: en in de tussentijd... Als Kees Bel ook nog even interim burgemeester van Meppel.
1: Ja.
0: Leuk zeg. Vraag 4 ook goed. Dan de laatste vraag. Die ga je ook goed beantwoorden, denk ik. Hoe heet de schouwburg in Meppel?
1: Achterop.
0: Ja, dat is gewoon een hele volle kaart. Hartstikke goed. Leuk zeg. De snackshack. Verdient voor jullie vanavond lekker naar een snackbar als je daar zin in hebt. En als ik hem nog even bewaren, dat geeft allemaal eens €20. Wordt je aangeboden door RTV Drenthe. Eet smakelijk alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik vond het een genoeg om jullie te spreken.
1: Ja, ik jou op. Okay. Ja,
3: heel erg leuk.
0: Oké, nou toch hè. Groetjes ook daar hè.
1: Doei.
0: Leuk zeg. Marja wint de snackcheck. En jij krijgt Lady Gaga op de radio.

Ik zei Lady Gaga net, maar Bruno Mars was er natuurlijk ook bij. In Die With A Smile, en daarvoor draaide ik. Of nee, sprak ik, sorry, met Maria. En die won de snackcheck. Nou, is dat niet leuk, zeg. Het is de Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe. Bijna 3 uur.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
19: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
27: Oké, we gaan.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
30: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
18: De Zizo Zaterdagshow.
16: Met Ruben Koren.

0: Twee van de grootste aller tijden, Dave Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Fijn Drenthe dat je erbij bent. Het is de Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe. Even na drieën. En nogmaals, welkom. Fijn dat je erbij bent. Ik vind het leuk om van je te horen als je iets te melden hebt. 0592-33-1188. Dat is het telefoonnummer waar u kunt bellen, maar ook een appje kunt sturen. Dus gewoon via WhatsApp op 0592-33-1188. En ook als ik muzikaal gezien iets voor je kan betekenen, dan doe ik dat met heel veel plezier. Dus als je ergens zin in hebt, 0592-33-1188. Tussen nu en vieren bel ik sowieso even met William Bossong. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. De zanger-bassist van Moorwark heeft altijd wel weer iets goeds te melden. Dus zometeen even met William bellen. En verder ga ik ook nog even bellen met Anouk en Jora. De twee zussen uit Assen zijn onafscheidelijk en maken samen muziek. En ze hebben gisteren een nieuw liedje uitgebracht. Die heet Stoute Schoenen. En die ga ik ook draaien op de radio. Dat en nog heel veel meer komende minuten hier op Radio Drenthe. Dit is nieuwe muziek. Dit is Bente. En 3, 2, 1.

0: Boskeks en What Can I Say? Nou, wat kan ik zeggen? Er is een nieuw liedje uit. Stoute Schoenen heet die. Van Anouk en Jora, twee zussen. Ze zijn onafscheidelijk en daarom hangen ze nu ook samen aan de lijn. Dat is leuk. Dag Anouk.
1: Ja,
0: dag Jora.
1: Hallo.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, heel goed. Ja, druk met de muziek bezig, nieuwe nummers schrijven. En ja, nu is er dus een nieuw nummer uit.
0: Ja, ja, superleuk ja. Zeg. Nog even het verhaal. Voor mensen die dat niet weten, jullie hebben een tijd geleden best wel een dappere keuze gemaakt. Destijds gestopt met jullie baan die jullie toen hadden. Gekozen voor de muziek. Een leven dat draait om muziek. Het maken ervan, het spelen. Hoe bevalt dat?
1: Ja, heel goed nog steeds. Ja, we doen het nu een aantal jaren. En we gaan lekker met ons tourbusje door heel Nederland. Dus dat voelt heel goed.
0: Ja, leuk zeg. Ja, ja, dat is echt nog steeds een mooi verhaal. Stoute Schoenen is nu dus uit. Nou, de titel doet natuurlijk al iets vermoeden. Maar leg eens uit, waar gaat hij over?
1: Ja, het gaat er echt over dat, dat je droom achterna mag gaan. En dat hebben wij natuurlijk zelf ook gedaan. Dat wij voor de muziek kozen. En dat het leven eigenlijk ook gewoon te kort is om dat niet te doen. En als je iets wil, dat je gewoon die eerste stap moet zetten en je stoute schoenen aan mag trekken. Ja. En we hopen dat het mensen inspireert om dat ook te doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk sowieso een prachtige boodschap. En dus echt geïnspireerd op jullie eigen leven.
1: Ja.
2: Ja, wel, ja, we hebben destijds ook onze stoute schoenen aangetrokken. Ja. En we kregen nu al mooie reacties van volgers die het liedje gisteren hadden geluisterd. Van, oh, dit inspireert me echt om ook dat boek eindelijk te gaan schrijven. Of op vakantie te gaan ergens naartoe. Wat al zo lang op een bucketlijst staat. Dus,
0: ja, mooi. Ja. Het voelt soms voor de hand liggend, hè, dit soort dingen. Maar aan de andere kant is het wel fijn om misschien een soort een zetje te krijgen. Als je toch ergens over twijfelt. Yeah. Even een zetje, een beetje erkenning. Yeah. Dat je denkt, andere mensen doen het ook. Hè. Ik ben niet de enige die misschien soms twijfelt om bepaalde dingen te doen. Ja, dat is wel mooi.
1: Ja, precies.
2: Een duwtje in de rug.
1: Ja, even een reminder.
0: Hey, het liedje staat natuurlijk op jullie naam. Maar ik zat te kijken. Er zijn een hoop, ook Drentse vrienden die daar aan mee hebben geholpen. Barry Krik heeft mede geschreven van Jack and the Weatherman. En die andere van Jack and the Weatherman, Sebastian, die heeft dan weer het liedje gemixt, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ah,
2: en Jeroen van der Velde, die heeft een hele mooie studio hier in Drenthe. Daar hebben we het voornamelijk opgenomen.
1: Ja,
0: leuk,
1: allemaal
0: zeg.
1: In Drenthe.
0: Ja, mooi. Ja, daar zijn we natuurlijk blij mee. En ook nog Jeff Zwart zag ik in de lijst staan op de gitaar.
2: Ja,
0: en Niels Voske op de drums. Nou, ook niet de minste.
2: Ook bekende
1: muzikanten. Nee, dat zijn goede muzikanten. Daar zijn we heel blij mee.
0: Leuk, want vertel eens, hoe gaat dat dan? Hoe kruisen die paden?
2: Ja, oh, goede vraag. Wij gaven ergens een huiskamerconcert en zo ontmoeten we Jeroen. En die zei, nou, jullie mogen wel een keer een liedje bij mij opnemen in de studio. En hij had dan weer goede lijntjes met Jeff en Niels. Dus zodoende ontstond die samenwerking eigenlijk. En met Sebastian en Barry werken we al wat jaren langer samen. Dus het was echt een hele leuke samenwerking zo, dat het bij elkaar kwam.
0: Ah, leuk. Ik zie dat voor me. Misschien romantiseer ik het te veel, maar dat toch een soort muzikale vriendengroep die dan lekker met elkaar bezig zijn. En dan komt er dus iets moois uit.
2: Ja, we zijn ook heel supportive naar elkaar. Dus dat is ook altijd heel fijn.
0: Ah, leuk. Wat is er dan? Doen jullie dan ook wat dingen bijvoorbeeld voor Jack and the Weatherman? Als er dan iets geschreven wordt, dat je daar dan ook een beetje zo je mening over geeft? Of hoe gaat dat?
2: Nou, af en toe wel liedjes te horen die dan voor hun nog in de kinderschoenen staan.
1: Ja.
2: En dan mogen we als eerste wel even wat luisteren. Dat is wel heel speciaal.
1: Ja, maar we schrijven nog niet mee. Dus
2: zij schrijven ook Engels en wij Nederlands. Dus dat is dan wel een verschil.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel een keer in hun voorprogramma gestaan. Dat was wel leuk.
0: Dat was cool. Leuk zeg. Ja, dat zijn natuurlijk ook jongens. Ze komen uit Emmen, wonen tegenwoordig volgens mij in Haarlem. Maar goed, eens in Emmen, altijd in Emmen wat mij betreft. Dus dat blijven roepen.
2: Superleuke muziek.
0: Jullie hebben tot op heden natuurlijk vooral heel veel losse liedjes uitgebracht. Komt er nog een keer een soort album of een EP? Is er iets waar je naartoe werkt?
2: Goeie vraag, ja.
1: Ja, dat is wel het plan inderdaad. Nu hebben we wat losse singles, maar uiteindelijk willen we wel heel graag voor een album gaan. We hebben één EP uitgebracht en de volgende is hopelijk een album.
2: Ja.
0: Leuk, en is er al een planning voor of is dat echt nog niet echt vormgegeven?
1: Nou, we hebben een beetje gemerkt in ons proces dat het ook goed is om de tijd een beetje los te laten. En gewoon te genieten van het proces.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: we zien het wel, ja.
0: Ja, zou ik ook vaker moeten doen, denk ik. Dus wat dat betreft ook weer inspirerend. Kan nog ander leuk nieuws. Jullie gaan wel op tour. Ja, dat moet toch gepland worden. Hè? Er moeten datums zijn en tijdstippen waarop je dan verschijnt. Nou, die gaat echt door het hele land. Een herfsttour. Zelfs tot aan België aan toe. Dus de grens over Gent.
1: Ja. Maar, ja, klopt. We gaan 8 steden in Nederland en 1 in België inderdaad. En we gaan natuurlijk in Assen ook een concert geven. En dat zal zijn op 29 oktober in een nieuwe kolk.
0: Ah, leuk.
1: Dus wordt heel leuk.
0: Wees welkom 29 oktober, de nieuwe kolk in Assen. Als je muziek wil horen van Anouk en Jora, dan krijg je ongetwijfeld ook die nieuwe single voorgeschoteld. Daar hoef je niet op te wachten tot 29 oktober, want ik ga hem nu ook draaien op de radio. Ik vond het
1: leuk.
0: Genoeg om jullie te spreken als altijd. En succes met alles. En we blijven het te volgen.
1: Ja, leuk. Dankjewel. Doeg, hè? Yes, bedankt.
0: Doei. Ah, leuk zeg. Anouk en Jora, twee zussen dus, hebben een nieuw liedje uitgebracht. En die hoor je nu op de radio. Dit is Stoute Schoenen.

0: Schoenen mee.
1: Ah, wat een superleuk radioliedje zeg. Stoute schoenen, nieuwe muziek van Drents. Nou, talent, dat doe ik ze eigenlijk tekort bij. Drentse artiesten Anouk en Jora, want ze komen gewoon uit als. Het is de Ziso Zaterdagshow, maar nu Ilo. Dit is Twilight.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Groeten uit Gollo, Johan Derksen.
3: Goedemiddag Drenthe.

Memorizing van CCR, dan nog, daarvoor nog ILO en Twilight. We moeten eigenlijk even bellen met William Bossong. Maar eerst een nieuw liedje van Tangerine. Arnoud en Sander brengen ze uit. Ze komen natuurlijk gewoon uit Assen. Ze wonen weliswaar in Zwolle, maar ze komen uit Assen. Daar mogen we ook best een beetje trots op zijn. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Dat album heet Family Tradition. Echt een fantastisch album. Wat je gewoon. Ik stond van de week een heerlijke lasagne in elkaar.

te schroeven. En toen heb ik dat album aangezet en dat was echt heerlijk. Echt een fantastisch album om te luisteren. Family Tradition dus. En een van de liedjes op dat album is deze. Een samenwerking met Venice. Dit is Pyres.

0: Stewart, Young Thugs. Daarvoor de nieuwe van Tangerine samen met Venice. En By Your Side, ja, dat album zei het al. Family Tradition, ga het luisteren. Dan nu tijd voor de grootste barbecue koning van het orde.
1: Bellen met Bossom.
0: Daar leg ik graag de radioshowtrap voor uit. William Bossom, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Barbecue koning, ik vind het een mooi woord.
0: Ja, is dat zo ook niet?
2: Dat moet een werkwoord worden.
0: Barbecue koning, ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Ja. Tenminste, er zijn weinig mensen die ik ken in ieder geval die zoveel verstand hebben van barbecuen.
2: Nou, in ieder geval die het vaak doen. Ik moet eerlijk zeggen dat het deze week was een slappe week voor mij. Want ik moet eerlijk zeggen, na het weekend boerenrak, zeg maar, heb ik eigenlijk de barbecue nog niet weer aangehaald. Want, ja, nee joh, de kinderen zijn weer naar school, er zit weer structuur in de week. Dus ik heb eigenlijk ook genoten van het feit dat we even de kinderen niet hadden.
0: Nou, jij bent toch van de uitspraak, bij mij komt de barbecue nooit onder de 50 graden.
2: Nee, nee, deze week is hij dat, dan heeft hij gehaald. Maar morgen gaat hij weer aan, hoor. Vrees niet.
0: Oh, kijk eens. Morgen de barbecue weer aan. Hoe is het verder dan?
2: Ja, hartstikke goed, man. Wij hebben natuurlijk boerenrakweekend achter de rug gehad. En ik heb gisteren... Ja, ik heb natuurlijk een bucketlist van festivals waar ik graag wil staan. En Hunterpop, dat hebben wij gisteren, die hebben wij af kunnen vinken. En dat is legendarisch. Wat een mooi festival is
0: Hunterpop, waarom?
2: Ja... Nou, Hunterpop is een hele grote in de Achterhoek natuurlijk. En de Achterhoek is natuurlijk een beetje ook het Walhalla van de boerenrak, zeg ik altijd. Hè. Daar is normaal natuurlijk begonnen. Alleen, ja, Hunterpop is natuurlijk zo groot. Daar stonden wij dus op zo'n podiumwagen die ook gebruikt wordt voor Concert at Sea. Nou, dan heb je wel echt over een mega groot podium. En, en als er dan ook nog publiek voor je staat en het was afgeladen vol... Ja, dan ben je een blij man. En dan ga je met een grote glimlach weer terug op Huzaan.
0: Oh, het is hoogtepunt na hoogtepunt. Want vorige week inderdaad, Boerenrockfestival. Ja, dat is natuurlijk een thuiswedstrijd voor jullie. Daar komen jullie ieder jaar. Maar dat blijft ook wel een feestje, hè?
2: Ja, ongelooflijk. En wij hebben het geluk dat, dat wij daar al 18 jaar mogen komen, zeg maar. Ja, en elk jaar verbazen we ons weer hoe zij dat daar op orde hebben. Niet normaal, wat groot.
0: Ja, fantastisch. Hoor ik een klein randje op je stem of heb ik het mis?
2: Nou, dat is een ouderwetse, een krasje. Een klein, gisteren heel hard geschreeuwd, laten we het daar maar op.
0: Is dat dan zorgelijk voor het publiek vanavond of valt het mee?
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Hoor. In Limburg, daar moeten we dan vanavond heen. Die gaan er niks van werken, want als we daar straks dan even weer in de busje zitten... Dan
0: wordt de boer weer vakkundig gesmeerd natuurlijk.
2: Dat wordt het, uiteraard.
0: Hey, lekker man, want je gaat vanavond naar Limburg, hè?
2: Ja, naar Limburg. Ja, we zitten nou even, want as we speak zit ik nou gewoon met mijn jongens, hè. Ik heb een tweeling. Zitten wij dus ouderwetse filmpjes te kijken van Mooi Wark. En dat vind ik dan wel heel grappig om te zien hoe de jongens daarop reageerden. Dat papa dus ook blijkbaar nog kleur in zijn baard had. Dat vinden ze dan ook grappig.
0: Van, vertel eens even, als je nu op YouTube naar jou zoekt of naar Mooi Wark, als je een beetje ver zoekt, wat kom je tegen?
2: Nou ja, dus 25 jaar papa die voorbij komt, zeg maar. Dat is wel grappig, want de clip van bijvoorbeeld In de Blote Kont, daar was ik nog maar 25, denk ik. Ja, en toen keek papa anders uit, zeiden ze. Niet vermoeid, denk ik. Ik denk dat het is. Nou, en die jongens die vinden het gewoon hartstikke leuk om die filmpjes allemaal bij langs te gaan en allemaal te bekijken, want papa dit, papa dat. Dus we zullen even...
0: Mooi.
2: In de blote kont, ja precies, hoor je dat. Dat schrikken ze dan allemaal mee.
0: Hoe gaat het eigenlijk? Want je zegt als we zijn deze week weer naar school gegaan. Ja, dan papa Bossom die levert de kinderen toch af. Ja, wat vertellen ze dan in de kring? Hè? Wat doet papa voor werk? Kunnen ze dat een beetje vertellen of niet?
2: Ja, want papa, hij moest toevallig een collage inleveren van wat ze deze zomer hebben gedaan. Ja, daar zaten dus foto's ook van Boerenrak bij natuurlijk. En dat ze bij papa op een podium hebben gestaan, in Valte ook nog. Want deze hebben we in de zomer ook nog gedaan. Ja, en dat is het. Ja, papa die zingt liedjes. En dan, papa zingt ook vieze liedjes, hè. Dat zeggen ze dan, hè.
0: Ah, dat is
2: dus,
0: toch wel,
2: dat is leuk. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het ook heel leuk om met die jongens dit te kunnen delen, zeg maar. Want ja, je weet het niet. Kijk, nogmaals, we willen dit 20 jaar of misschien wel 100 jaar willen blijven doen. Maar je weet nooit hoe lang dat allemaal door blijft gaan natuurlijk,
0: nee. Nee. Ja, het is toch een stoerder beroep dan een papa die bij de Belastingdienst werkt, laten we eerlijk zijn.
2: Nou, toch, of niet. Dus ik vond het ook heel leuk om dit af en toe met mijn kinderen te doen. Zeg maar.
0: Mooi man. Iedere week bel ik met je, dat vind ik hartstikke leuk. En het hoogtepunt van dit gesprek is natuurlijk de Bossong van de week. Want je hebt ontzettend veel verstand van muziek. Wat mag ik voor je draaien?
2: Nou ja, we gaan naar Limburg. Ja, dan blijft er één band over natuurlijk, die ik dan in ieder geval ook wel eens tegenkom. Dat is natuurlijk Rowan Hairs. Het is een kwestie van geduld als een keer Drents gaan lullen. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus het is een kwestie van geduld dat iedereen Limburgs lult.
0: Ja, mooi man. Limburg ga ik voor je draaien. Ik wens je heel veel plezier in Limburg. Doe voorzichtig op de weg en we spreken elkaar volgende week. Hè?
2: Tot volgende week, man.

Nou, mooi. Bossong van de week van Ron Hensen, Jorde Limburg. Elke week ben ik met veel plezier met William. Heeft hij altijd een liedje van zijn keuze, de Bossong van de week. Deze vrouw die breekt alle records in Amerika. Haar naam Ella Langley. Dit is het.

in Amerika met dit liedje Choose in Texas. Dat was Ella Langley. Ik vroeg je net, joh, als ik iets voor je kan draaien op de radio, laat het weten. Jeannette Boersma belde en ze zei, voor iedereen die is opgegroeid in het disco-tijdperk, graag de Tramps op Radio Drenthe. Een disco inferno. Nou, een klein beetje voetjes van de vloer dan, Jeannette. Kom maar op. Dansen mag. Schaamteloos. Op deze dus van de Tramps. Dit is Disco Inferno.

Inferno. Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 krijg je het beste van Drenthe non-stop. In het weekend van Drenthe. Ik spreek je heel graag volgende week zaterdag weer in een nieuwe Ziso Zaterdag Show. En het alarm mag even klinken hoor voor deze. Dit is The Sweet op Drenthe. En Blockbuster. Mooi weekend.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller & Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
12: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
13: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hey Raymond!
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
18: Hey, Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Radio Drenthe.
23: Het weekend van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
17: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
16: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
18: Lekker slapen, Dekker slapen. lekkerslapen.nl.
19: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
20: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
21: Lekker slapen. Lekker slapen.
20: Dekkerslapen.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Het weekend van Drenthe.

0: really do. Aan tafel.
1: Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
3: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
18: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
20: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
21: Radio Drenthe.
22: De avond van Drenthe.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: knows, but we carry on.
1: De avond van Drenthe. Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding.